zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een Green Pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Braschaat is nog altijd niet verhoord door de politie, omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Journaliste Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder John Maas er kort over spreken.
2: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
3: Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
2: Heeft men al enig zicht op wat daar nu eigenlijk gebeurd is?
3: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
1: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. De Europese Unie heeft een akkoord over de uitvoering van het handelsakkoord met de VS. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar, maar werd nu definitief afgeklopt. Europa schrapt onder meer verschillende importheffingen op Amerikaanse industriële producten. In ruil belooft Trump een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Eerder dreigde Trump nog om de invoerheffingen fors te verhogen als de deadline van 4 juli niet gehaald werd. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barrages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerpen en staat nu op 2 punten van Standaar. Ook Charleroi speelde 1-1 gelijk tegen OH Leuven. Het maakt net als Westerlo, Antwerpen en OHL geen kans meer op Europees voetbal. De dag begint wisselvallig. Aan de kust blijft het overwegend droog. Deze namiddag blijft het regenachtig, mogelijk zelfs met onweer, maxima tot 19 graden. Morgen warmer en meer zon bij 22 graden. En vrijdag en dit weekend zonnig en zomers warm. Lokaal kan het 28 graden worden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: voor de fantastische Margriet Hermans. We waren allemaal een beetje geschokt toen ze gisteren binnenkwam. Een zeer agressieve kanker is ontdekt bij haar. Maar zeer agressief. Als je dokters erover hoort in het nieuws en ook gisteravond bij onze vrienden van de avondspits, bij Tom en Rani, dan hoor je dat het er niet goed uitziet. Jammer genoeg voor Margriet. Ze stopt meteen met optreden en zo. En ik denk dan, maar jongens, als je dan zo op een rijtje begint te zetten. Wij zitten in de 40, 50 zo, rond die leeftijd. Hoeveel idolen van onze jeugd ofwel overleden zijn, ofwel ja, je bijna niet meer hoort. Kijk, Wiltura is nog altijd alive, maar die treedt niet meer op om maar iets te zeggen. Die is daar te oud voor geworden. Raymond van het Groenwoud heeft het ook moeilijk, maar dan ook al verdwenen eigenlijk. Hè? Mensen waar je mee opgegroeid bent. Dan gaat het over Gertie Christoffels, die er al niet meer is. Bart van den Bossen, destijds van de Heuveltjes van Erika. Die is ook op veel te jonge leeftijd overleden. Hans Otten, onlangs nog. Felice, die er ook niet meer is van het Swingpaleis destijds. Glenn van Get Ready.
1: Een heel jonge gast
0: van Get Ready. Dan Pico uit FC De Kampioenen. Dat is die hele jeugd, en spreken we niet over internationale artiesten. Dat brokkelt zo langzaam weg. En ik word 53 dit jaar, maar Griet is 72. Dus dan weet je dat je nog 19 jaar hebt. Ik werk binnen dit bedrijf 26 jaar. Dus je moet... Ja, het gaat zo snel.
1: Ik denk dat gisteren heel veel mensen zo weer zo even een reality check kregen.
0: Wel, ja.
1: Want dat is dan altijd... En dat appt dan ook altijd veel te vlug weg. Maar ik was er gisteren ook echt van aangedaan. Ook de manier waarop Margriet gereageerd heeft. Ze zegt van, ze stopt onmiddellijk met optreden om gewoon te doen en te zijn bij die mensen die echt van tel zijn. Haar familie, haar dochter, haar man. En ze zegt van, ik kijk met heel veel dankbaarheid terug op mijn leven. Ik heb een fantastisch leven gehad. En het is goed zo. Ze neemt er... Hoe moet ik het zeggen, vrede tussen aanhalingstekens mee. Maar ook die hele serene manier van reageren. Van, ik trek mij nu terug om gewoon bij... Je zag ook zo... Celine had ook dan foto's gedeeld. Waarin ze zo de hand vasthield van Margriet op een ziekbed. Ik heb dat, heel de dag heeft dat in mijn hoofd gezeten. En ik denk bij heel, heel, heel veel luisteraars. En Margriet is gewoon een fantastische madame. Hè. Dat is, ik heb die als student mogen interviewen. Die maakte tijd. Die was toen een top. Stond aan de top van haar carrière. Die maakte tijd voor een studentje. Met een stomme vraag. Mag ik jou interviewen over het schoonheidsideaal in de media? En toen ben ik verliefd geworden op Margriet Hermans. Dat is gewoon een fantastische dame. En
0: ja,
1: ik hoop dat ze toch nog heel... dat ze nog een hele poos heeft met haar familie.

0: Colruyt. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
4: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een meld, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
7: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
8: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
7: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
13: Oei, wacht ze.
14: Rustig,
13: als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
14: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
12: Prima, prettige avond.
13: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
14: Ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
15: 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
15: Sorteren kan je zo meteen.
10: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
16: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.

0: Blablabamboe.
1: Half zeven. Een tip voor een veilig en leuk leven. Ja, koken met hele kleine kindjes. Ja, vandaag is het woensdagmiddag, opvangmiddag voor heel wat grootouders. En dan is het fijn om wat activiteiten te combineren. Dus koken met kindjes, je denkt met een tweejarige lukt dat niet. Maar ik heb iets gezien online, ik dacht, wat een goede tip. Er gaat nu al gezaag over binnenkomen, dus dat het misschien ongezond is. Maar ik vond het een hele leuke tip. Dus hoe rasp je wortels op een veilige manier als kindje?
2: Geen idee.
1: Ja, hè? Ik ga het je zeggen. Je pakt zilverpapier, aluminiumfolie.
2: Ja.
1: Je maakt daar een balken van.
2: Ja.
1: En dan moet je dat zo raspen, eigenlijk. Dus met dat balken aluminiumfolie rasp je zo de wortel. Dat gaat kei goed. Ik heb dat online gezien.
2: Oké.
1: Dat is toch een goede manier?
2: En is dus dat gezond tanken?
1: Ja, maar dat zei ik dus. Mensen gaan nu zagen van, nu komen al die aluminiumdingetjes in de wortel.
2: Ja.
1: Ja, goed afspoelen. Goed afspoelen. Het gaat gewoon om het format dat een kleutertje, een peutertje al mee kan helpen in de keuken.
2: Ja, ja.
1: Zonder te snijden aan een mesje.
2: Maar ik was ooit eens voor een goede doelactie. Was ik ooit eens in een kleuterklas waar cupcakes werden gemaakt.
1: Oh ja, dat weet ik
2: door kleutertjes. Man, mama, nooit in mijn leven wil ik nog iets eten wat door een peuter is gemaakt. Dat waren snot cupcakes van Bach. Nee, dus wortelen van

0: Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
3: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En juist.
2: Sorry, kan dat wat korter?
3: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
2: Nee, korter.
3: Koop lokaal. Voilà.
4: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
5: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
6: Ja! Maar ja...
5: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
7: Oh ja! Maar ja...
5: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
6: Oh ja! Maar ja...
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: straks bij Sven en Anke.
1: Elke dag, 7:15, hebben we een pechvogel of een prijsbeest van de dag. Ik kan je nu al waarschuwen, als je in een prikkelbare ochtend zit, zap even naar een van onze digitale zenders. Het prijsbeest van deze ochtend gaat menig luisteraar geweldig irriteren.
2: Nee, ik was zo opgejaagd al daarnet.
1: Je gaat kwaad worden als je het hoort. Je stekels gaan opstaan.

0: Sven en Anke. Het prijsbeest van de dag.
1: Oh, dat is toch, het is ook weer een prachtig, een mooi verhaal. Wij gunnen iedereen zijn of haar geluk in de wereld. En wij gunnen mildheid voor elke mens in de maatschappij. Ook voor mensen als Guy Verhofstadt, die ja, per ongeluk verstrooid, weet ik veel, met zijn kop elders zittende, door een rood licht is gereden dat al 29 seconden brandde.
2: Een halve minuut.
1: Het was dus niet dat het plotseling omsprong, maar Guy, ja, Guy was er die dag niet bij met zijn hoofd. En wat gebeurt er? Guy rijdt knal door het rode licht. Hij wordt natuurlijk betrapt. En hij moet voor de politierechter komen in Brugge. Maar ja, we weten wat Guy allemaal voor ons land heeft gedaan. Het is een rots in de branding geweest, decennia lang. Mm. Hij is een zeer geëerd politicus altijd geweest. Dus zijn advocaat zegt ook, jonge Guy, dat gaan we toch niet zomaar laten passeren dat jij nu veroordeeld gaat worden. En Guy zegt, nee, dat zou ik ook helemaal niet tof vinden. Want ja, weet je, dat zou toch een soort van smet zijn op mijn prachtige blazoen. Dus dat is ook de verdediging van de advocaat geweest voor de rechter. En hebben ze gezegd, ja, maar dat de staatsman, Verhofstadt, hè, je zou hem toch eigenlijk niet mogen straffen. Opschorting van straf zou toch goed zijn voor door het rood licht rijden. Iets wat eigenlijk per definitie bij elke mens altijd wordt veroordeeld tot iets levensgevaarlijk door het rood rijden. Maar, en hij is daardoor het prijsbeest van de dag. De rechter is meegegaan in de redenering en heeft ook gezegd, dat gaan we meneer Verhofstadt niet aandoen. Dus Guy Verhofstadt heeft opschorting van straf gekregen, is niet veroordeeld voor het door het rood licht rijden. Einde verhaal.
2: Emmer overgeven.
1: Dankjewel. Prachtig.
2: Ja.
1: Leven Guy Verhofstadt en leven het prachtige inzicht en het respect van de politierechter.
2: Ik, beyond. Ik bedoel, ik vind dit, dus klasse justitie op en top. Ik vind het waanzin. En dan ook nog een argument van de advocaat Christine Mussen. Hij reed met slechts 27 km per uur door het rode licht.
1: Ja, ja.
2: Snap ik ook niet heel goed. Van, welke baan was dat dan?
1: Ja, dat hij verstrooid was. He,
2: ja,
1: dat is
2: bedoel,
1: het
2: dus
1: geweest,
2: reed ik dan te traag? Allee, ik bedoel, ik vind het ook heel raar. En ook, hij had maar eens tegen iemand moeten opzitten die daardoor de dood zou ingejaagd zijn. Wat dan? Was het dan ook opschorting van straf? Wat een onzin is dit?
1: Er zijn heel veel reacties op een soort van poll die het laatste nieuws daarover heeft georganiseerd. En iedereen zit in dat kamp van, hoe komt dat hij wordt vrijgesproken en een ander nooit?
2: Waarom?
1: En er is een oud politierechter die zegt, ja, en toch begrijp ik het eigenlijk. Opschorting is niet een vorm van klassejustitie. En hij legt uit, zo'n opschorting van straf betekent eigenlijk, dat is absoluut niet hetzelfde als vrijspraak, dat is het niet, maar dikwijls wordt zo'n opschorting gegeven omdat dat een straf nadelig zou zijn voor de verdere loopbaan van de beklaagde. En dat is een beetje hetzelfde verhaal van die jongen, die student, gynaecoloog, student, gynaecologie in Leuven, die wel eigenlijk, waar de rechter van heeft gezegd, dit is technisch gezien wel een verkrachting, wat je met dat meisje hebt gedaan, maar we geven je opschorting van straf, want anders zou dat nadelig zijn voor de rest van je carrière. Ja, ik weet
2: Sorry,
1: niet,
2: ik vind dat een heel andere zaak. Ten eerste, begin van zijn carrière, Guy Verhofstadt is 73, door het rood licht rijden weten we allemaal. En nu is zijn imago helemaal naar de zak. Hij was er beter van afgekomen als hij gewoon had gezegd,
1: zijn boete had genomen.
2: Stommiteit, maar ik wil hier niet voor getrokken, want ik ben staatsman. Geef mij gewoon, weet je wat, neem 2 weken mijn rijbewijs af, ik heb toch een privéchauffeur. Dan had iedereen gezegd, wow, die Guy, dat is nog een toffe. Nu denkt iedereen,
1: die echt in de krant
2: loser. Ja,
1: loser,
2: ja,
1: loser.
2: Weet wat ik wil zeggen. Nu denkt iedereen, dat kan toch niet? Dus iedereen jaagt zich hierop. Hij had gewoon even die straf moeten nemen en dat was geen gedoe geweest.
1: Ik denk ook echt dat het niet te verdedigen is.
2: Jammer.
1: Nee.
2: Jammer.
1: Het is toch een soort van klassejustitie.
2: Het is

0: vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat blieft?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Oh, ik snap er niks van.
6: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
4: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
7: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen. Ons land moet seriemoordenaar Freddy Horion nu al 736.000 euro aan dwangsommen betalen, omdat hij nog steeds in de gevangenis zit. En daar komt elke dag 1000 euro bij, dat schrijft HLN. Nochtans werd Horion in 1980 tot levenslang veroordeeld voor moord. Je hoort gerechtsjournalist Tim Leskrawaat.
9: Het is zo dat Freddy Horion al meer dan 20 jaar probeert om vrij te komen, onder voorwaarden naar een instelling met een enkelband. En dat wordt hem telkens geweigerd, tot op het punt dat hij met zijn advocaat naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens is getrokken. En die hebben geoordeeld dat hij eigenlijk onmenselijk behandeld wordt.
8: Het Hof van Beroep in Antwerpen verplichtte ons land daarop om binnen de 6 maanden voor een andere oplossing te zorgen. Maar dat is ondertussen al bijna 2 jaar geleden. Op 1 juni neemt de strafuitvoeringsrechtbank een beslissing. De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Braschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. De politie weet dus ook nog niet of hij onder invloed was. De omstandigheden blijven onduidelijk omdat de bestuurder nog in het ziekenhuis ligt, zegt zijn advocaat.
10: Die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen. Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
8: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. 4 jongeren raakten ook gewond. In Deurne in Antwerpen is vannacht een woning bijna volledig uitgebrand. Dat bevestigt de politie. Alle inwoners werden geëvacueerd. 1 persoon had te veel rook ingeademd en werd ter verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar. Mogelijk werd de brand aangestoken. Het onderzoek loopt. De Europese Unie heeft een akkoord over de uitvoering van het handelsakkoord met de VS. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar, maar werd nu definitief afgeklopt. Europa schrapt onder meer verschillende importheffingen op Amerikaanse industriële producten. En in ruil belooft Trump dan een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Eerder dreigde Trump nog om de invoerheffingen fors te verhogen als de deadline van 4 juli niet gehaald werd. In play-off 2 van ons voetbal is Standaard op 1 speeldag van het einde nu alleen leider. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en profiteert zo van het puntenverlies van Genk. Dat speelde 0-0 tegen Antwerpen en staat nu op 2 punten van Standaard. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
11: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur dat je leidersplaats laat liggen.
8: Ook Charleroi speelde 1-1 gelijk tegen OH Leuven. En het maakt net als Westerlo, Antwerp en OH Leuven geen kans meer op Europees voetbal. Nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe kampioen van Engeland. Voor het eerst in 22 jaar. Titelconcurrent Manchester City verloor gisteravond punten bij Bournemouth. Het speelde 1-1 gelijk. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn leidersplaats niet meer kan verliezen. Feest dus bij Rode Duivel Leandro Trossard. De dag start wisselvallig. Vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. En vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs tot 28 graden worden.
7: Dit is Joe Gold.
12: Alleen maar golden hits.
7: Uit de 60s,
12: 70s
7: en meer.

0: en Anke.
1: Ach, dat vind ik altijd hele fijne berichten. Hoeveel verdient de werkende Vlaming gemiddeld?
2: Oké.
1: Okay. Dus denk eens allemaal na, lieve schatten, wat jij netto krijgt elke
2: netto.
1: Maand.
2: Is netto. Netto.
1: Het gaat over netto. Netto bedrag.
2: 2,5, zoiets, denk ik. Maar gemiddeld dan, hè. Maar dat gaat van mensen die veel minder verdienen tot Mark Koek of zoiets. Hè, weet
1: ja, je. Volgens Statistiek 2,5. Vlaanderen
2: ja?
1: verdiende de werkende Vlaming
2: ja?
1: en de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar
2: okay.
1: in 2024
2: okay.
1: gemiddeld
2: okay.
1: 2.895 euro netto per
2: wow.
1: maand.
2: Ah, oké.
1: Ik vind dat wel... Allee, dat is toch meer dan vroeger, duidelijk, hè?
2: Ja, het zal wel wat meer zijn vroeger.
1: Nee, maar ik bedoel, eigenlijk dacht ik inderdaad dat we ook op 2,5 zaten. Ja,
2: ik dacht dat daar het gemiddelde
1: is. Mannen verdienen uiteraard nog helaas het meest. Die hebben gemiddeld 2.995 euro
2: okay.
1: netto inkomen. En een vrouw... 2.624 euro ja, netto.
2: Okay. Okay,
1: dus denk er maar eens over na en zie of je straks in het kantoor van je baas moet binnenspringen, ja of nee.
2: Ja, inderdaad. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke die heeft gisteren ook een uitspraak gedaan waar veel rond te doen is. Hij wil dat ziekenfondsen zich meer focussen op echte gezondheidsprioriteiten. We zitten natuurlijk in hele moeilijke budgettaire tijden, dus overal waar ze iets kunnen rapen, proberen ze dat. En daarom zouden aanvullende voordelen zoals terugbetalingen voor homeopathie en acupunctuur mogelijk verdwijnen, omdat daar volgens hem onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor is.
3: Acupunctuur, er is geen begin van bewijs dat dat echt de gezondheid helpt. Of homeopathie, er is geen begin van bewijs dat de gezondheid helpt. Als je samen die mening hebt met de ziekenfondsen en de artsenorganisaties in het officiële bestuur van de ziekteverzekering, ja, dan moet je daar natuurlijk als ziekenfonds in je aanvullende activiteiten ook geen geld in steken. Dat is maar een voorbeeld.
2: Ik ben het vaak oneens met Frank van den Broeke. Historisch gezien al, ik verbrand mijn geld bijvoorbeeld nooit. Maar, nee, ik doe dat niet. Nee, ik laat het op de rekening
1: staan. Je had het kunnen laten liggen, maar we kunnen hem niet laten passeren.
2: Nee, sorry, niet
1: de bal ligt voor doel.
2: Frank, maar nu volg ik hem wel een beetje. Ik geloof daar ook niet in. Acupunctuur, naalden in je lijf en dat je dan gezond gaat worden.
1: Maar vroeger was dat toch een hype. Nu hoor je nooit meer iemand zeggen, ik ga naar de acupunctuur. Maar vroeger was dat, ik ga naar de acupunctuur om te stoppen met roken, om te stoppen met dit. Ik ga naar de acupunctuur voor spieren. Een
2: gespelde kussen zou zijn.
1: Acupunctuur voor pijn door mijn regels.
2: Ja.
1: Maar nu hoor je dat precies niet meer. Maar ik vraag me af, hebben mensen daar ooit wel baat bij gehad? Want ik heb het ook nooit laten doen.
2: Homeopathie, ik ook niet geloof.
1: Zo van die,
2: gaat enorm dan hebben we iets en dan verdunnen we dat enorm en dan gaat dat wel goed zijn.
1: Maar is dat homeopathie? Ik dacht dat homeopathie gewoon op basis van planten en kruiden was.
2: Ja, dan zo heel erg verdund. Dat is het zo. Dus, ik verdun mijn wijn ook niet. Het is een volledig... Ja, nee.
1: Ja,
2: ik geloof er niet echt.
0: Alleen maar gold. Uit de 60s, 70s en meer. Joe Gold.

0: Dit is Joe,
1: Sven en Anke.
2: Veel mensen in dat kamp die zeggen homeopathie, dat is voor mensen die in wonderen geloven. Want eigenlijk, ja, dat is puur placebo. Het is niks anders dan dat. Maar ja, toch ook mensen...
3: Heel veel mensen.
2: Die er wel mee gebaat zouden zijn,
3: blijkbaar. Ik denk dat het 50-50 is van mensen die zeggen... Jawel. Of. Mensen die zeggen van niks hielp. En dan toch acupunctuur en homeopathie. Onder andere Ariane, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, jij zegt acupunctuur heeft mij gered van mijn tennis-elleboog. 20 jaar geleden.
4: Ja, klopt. Ik kreeg een tennis-elleboog, heel veel pijn. Ik zat te huilen op mijn werk. Ik kon niet meer typen. Ik kon eigenlijk bijna niet meer bewegen. En ik volgde op dat moment ook de yoga-academie. En een van mijn medestudenten woonde in de straat van een acupuncturist en die zei, je moet een afspraak maken bij deze man, die gaat jou kunnen helpen. En ik durfde dat eigenlijk niet goed, want wie wil er nu naalden in zijn vel gestoken? Ja, bon. Maar ik was zo wanhopig dat ik het toch heb gedaan. Ik moest echter een tijdje wachten eer ik kon gaan, waardoor ik toch naar de klassieke geneeskunde ben gegaan. En daar stelde men inderdaad vast met... echografie enzovoort. Ja, mevrouw, een tennis-elleboog. Het enige wat u kan doen is even wat medicijnen nemen en dan een verbandje aandoen. Maar leg dat toch maar niet te ver weg, dat verbandje, want u gaat heel uw leven blijven sukkelen daarmee. Ja, oké. Okay, dus ik ga naar die acupuncturist. Ik moet zeggen, die naalden dat deed niet zo goed. Maar na 3 sessies was het weg.
3: Oh, volledig weg.
4: En de eerste keer zei hij, ik denk dat ik op de juiste plaats zit. Het gaat even een beetje meer pijn doen, maar daarna gaat het beteren. Waarvan acte. Mm-hmm. Nooit meer iets gehad.
3: Wow. Hoe kan dat dan, vraag ik mij af. Hè? Dat is dan toch... Wat, ja. Ik bedoel, wat zeg je dat dan tegen je klassieke arts? Van, hey, dat heeft wel geholpen, hè? Wat zegt hij dan? Ja, mirakels bestaan.
4: Ik ben daar niet naar teruggegaan. Hè. Ik
2: dat was niet nodig eigenlijk. Ja.
4: Nee, dat is niet nodig. Sindsdien geloof ik echt rotsvast in acupunctuur voor bepaalde dingen.
2: Je gaat er geen kanker mee genezen.
4: Nee, natuurlijk niet.
2: En mensen zeggen ja, dat dit eigenlijk eeuwenoude Chinese wetenschap die...
4: Dat komt vaak binnen.
3: Ik heb vriendinnen, hè, die gaan elke zaterdag naar de Chinese dokter. Maar dat is nu een beetje een ding.
2: Zaterdag naar de Chinese dokter?
3: Ja, en dat is een soort van bijeenkomst. Huh? Ik heb het al gezegd, een soort van kringgesprek. Huh? Die doet echt, alleen sinds ze daar naartoe gaan, voelen ze zich veel beter.
2: Eerst een bordje nazi, dan een bordje babi.
3: Ik moet eens kijken nu, Svenny, in de Joe-app, hoeveel succesverhalen er binnenkomen.
2: Ja, er hangt ook zo'n hele sfeer rond die homeopathie, waar ik dus niet in geloof. Maar ik ga daar ook niet in veranderen, sorry, we moeten niet over alles eens zijn. Maar veel mensen die zeggen, goed, we hebben al zoveel voorbeelden in onze familie gehad van mensen die met antibiotica niet geholpen werden. En die door homeopathie er wel zijn doorgeraakt. Sorry, de bewijzen liggen gewoon op tafel, zeggen veel mensen. En ja, wat er ook is, is dat er zo'n enorm geloof in de Big Pharma is, die daar keiveel geld uit haalt. En veel dingen die natuurlijk in de natuur groeien...
3: Die willen dat niet.
2: Die willen dat niet, want dan verdienen ze veel minder geld aan, zeggen sommige mensen.
3: Dat is toch al decennia... Weten mensen dat er zo, als er plantjes ergens in Brazilië groeien, ik zeg maar wat, die niks kosten, ja, dan hebben de Big Pharma reuzen geen zak aan, hè. Dus ze doen daar niks mee.
2: Ja, geloof je dat? Dat is een beetje complottheorie eigenlijk.
3: Ik denk wel echt wel dat er de waarheid in het midden gaat
2: dat
3: liggen.
2: Dat er meer is naast de klassieke geneeskunde.
3: Het kan niet dat echt alleen maar medicatie onbetaalbaar is en dat planten in de natuur niks doen. Dat geloof ik ook niet.
2: Nee, daar ben ik het wel mee eens.
3: Ja.
2: Oké, Ariane, dankjewel voor je getuigenis. Het is relativeert onze zware uitspraken en de
3: maar
2: mening
3: onze,
2: van...
3: Maar onze? Is uw mening. Ik geloof dat ik ben daar toch...
2: Ik helemaal aan het kanten.
3: Ik was niet aan het kanten, jij zegt meteen wij van het begin.
2: Al iemand om naalden halen als het
0: deze week in Date Night.
5: Lichtje uit of spotje aan?
6: Spotje aan. Ik kijk ook graag.
1: Date Night.
6: Ik ben klein van gestalte, maar groot op ander gebied.
0: Date Night. Tess op Date met Luc Wijns. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
1: Weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
0: Die geur van vers vinyl.
1: Langzaam laat je de naald zakken.
7: En de muziek vult de hele kamer.
1: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
7: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums uit de 60s, 70s en 80s. Psycho Killer.
1: En de platenspeler, die krijg je er bovenop. De soundtrack van je leven op dat heerlijke vinyl.
7: Luister volgende week naar Joe Gold. Doe mee.
1: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold. 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
11: Want knock, knock.
10: Who's there?
11: Justin.
10: Justin who?
11: Just in time to start investing.
10: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
11: Just in time, Adam.
10: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
13: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
12: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
14: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
17: Dat is extra budget voor de fitness.
18: Oh, mijn mango.
16: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
19: Ik ben toch rustig!
20: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
7: Dit is Joe Gold.

0: cijfer van de dag.
1: Het gemiddelde cijfer van de winst vorig jaar in ons land, en dan gaat het over alle spelen van de Nationale Loterij, is 10,8 euro. Patricia Pen, die is een van de soort woordvoerders, ze begeleidt eigenlijk de lottowinnaars bij de Nationale Loterij. Dag Patricia, goedemorgen.
2: Hallo.
3: Goedemorgen, Sam. Hallo.
1: Gemiddeld, hè. 10,8, maar dat kan in alle richten. Dat kan veel minder zijn, maar kan ook veel meer zijn, hè. Klopt, hè.
3: Ja, dat kan inderdaad een pak meer zijn.
1: Wat is het hoogste?
3: Vorig jaar is dat heel vaak gebeurd.
1: Ja, vorig jaar is vaak gebeurd.
3: Het hoogste tot zover. Het hoogste tot zover, dat was zo'n 168 miljoen. En dat was in oktober 2016.
1: Ja. Maar 168 miljoen, joh, dat is echt niet normaal.
4: Maar Patricia, jij hebt toch eigenlijk echt de allerleukste job in de wereld. Mensen hypergelukkig maken. Maar wij stellen ons daar van alles bij voor. Stel, hè, Jantje uit Zwevenzelen wint. Hoe gaat dat eerste contact dan? Bel jij? Of krijg je direct een mail van kom naar de headquarters van de Nationale Loterij. Je wordt hier ontvangen op een zo'n hoogpollig tapijt. Je krijgt champagne. Er worden toosjes met caviar gesmeerd. Gaat dat zo, Patricia?
3: Ja, ik ga een beetje jullie dromen verknallen, want het gaat hier zo over de gang toe. De mens hangt een beetje vanaf van de manier waarop ze spelen. Als ze in een winkel spelen, natuurlijk, dan moeten ze zelf tot de vaststelling komen dat ze gewonnen hebben.
4: Ja.
3: Maar spelen ze online, dan krijg je inderdaad wel een e-mail van ons, waarin staat, ja, nee, bravo, u maakt deel uit van de grote winnaars. Lieve contact opnemen met de Nationale Loterij, en dan hebben ze mij aan de lijn.
4: Oké, en dan, wat is het eerste? Heb je zo'n vast tekstje dat jij zegt? Zo van, ja, hè? Jongens, dit is geen mop, het is echt wel. En dan zeg je het bedrag, gaat dat zo? Of wat zeg jij?
3: Wel, dat hangt echt af van de winnaar zelf. De meeste mensen zijn compleet van slag.
4: Ja.
3: Ze geloven er gewoon niet in. Ja, het is onwaarschijnlijk, hè. Zo'n groot bedrag dat binnenkort op je bankrekening staat, dan verschiet je wel even. Dus de mensen zijn vaak in het ongeloof. Dat duurt wel een aantal minuten, laten we zeggen dagen eigenlijk, voordat ik de mensen overtuigd krijg dat ze daadwerkelijk dat bedrag hebben gewonnen.
4: Oké, maar ze komen dus niet langs. Het is niet zo van dat jullie ze een snelcursus The Rich Lifestyle geven. Maar toch, ze mogen wel.
3: Nee, niet The Rich Life, maar ze komen langs.
4: Ja?
3: Dus we hebben ze aan de lijn en maken dan snel een afspraak. Zodat wij echt een fijn gesprek kunnen hebben met die winnaar face-to-face. Dat is toch altijd leuker. En dan doen wij een babbel, wij gaan vooral luisteren. Hè. Want iedere mens is anders, iedere mens gaat er anders mee om. En dan gaan we eens kijken hoe wij die mensen kunnen eigenlijk bijstaan in een nieuwe avontuur, zodat ze kunnen groeien als winnaar in een nieuw leven.
1: Ja, want dat geld is niet van, je hebt gewonnen, patata staat meteen op je rekening, want dat is wel bij de kleine bedragen, hè? Dat gaat heel snel. Houd je het dan nog een beetje in tot je de babbel hebt gehad voor die 168 miljoen op je rekening staat, die dan onderkreunt dat het niet normaal is? Hoe gaat dat in zijn werk?
3: Nee, dat geld is wel steeds beschikbaar, dus de jackpot valt, dan zijn die centen beschikbaar, kunnen wij dat overschrijven. Maar wij vragen de winnaar altijd om een beetje tijd te nemen, om eventjes na te denken over wat de plannen zijn. Ja, zoiets dat moet bezinken, hè, als je dat overkomt. Dat is niets waarvan je op 1, 2, 3 weet wat je ermee gaat doen. De meeste mensen maken plannen voor als ze ooit winnen. En als ze dan bij ons in het zaaltje zitten en wij vragen dan naar wat die plannen zijn, dan zijn die plots weg natuurlijk. De mensen weten het gewoon niet meer.
4: Oh, zeg maar, als je inderdaad 168 miljoen wint, ja, je moet dan naar dat hoofdkantoor komen. Komen die al van bijna een beetje vermomd of zo? Want ik zou mij zo... En ook weten mensen, ja, want er werken veel mensen bij jullie, die weten dat dan niet van, dit is een winnaar? Want je wilt toch niet dat iemand dat weet? Hoe zorgen jullie ervoor dat dat toch zo redelijk discreet allemaal gebeurt?
3: Ik stel u gerust, ze komen niet vermomd, want dan zouden ze uiteraard wel opvallen. De meeste collega's zijn het wel vertrouwd. Nu, we ontvangen gemiddeld 1 winnaar per werkdag.
4: Oh.
3: De meeste mensen komen gewoon op afspraak. Ik ga die dan discreet onthalen. En dat verloopt allemaal heel vlotjes, hoor.
1: Zeg maar, ik heb nog een paar vragen.
4: Maar we kunnen nog 3 uur met u babbelen.
1: Je hebt gewonnen, hè? Dus ik heb meegespeeld. Ik heb echt al over nagedacht. Ik heb meegespeeld. En ik denk dan van, ja, verdorie, als ik sterf, hè, met zo'n groot bedrag op mijn rekening, als ik gewonnen heb, dan moet iedereen daar dan later wel belastingen op gaan betalen. Zo gaat dat. Kunnen wij al meteen tegen jou zeggen, we hebben eigenlijk met 4 gespeeld? Of met 6, dat ik de nichtjes ook al zo gezegd heb laten bijdragen, waardoor het al meteen verdeeld is? Zoiets? Kan dat?
3: Ja, dat noemen wij een speelpot. Nu, wij gaan in principe enkel de houder van het spelticket uitbetalen. Dus Sven, als jij speelt en jij komt naar mij toe en je zegt van dit is mijn ticket, dan ga ik jou betalen. Het is wel de bedoeling, als je een speelpot organiseert, en dat is een tip dat ik meegeef ook aan de luisteraars, alsjeblieft documenteer dat op voorhand heel goed. Zodanig dan moest er zoiets ongelukkig gebeuren, dat je dan ten opzichte van een fiscalist of samen met een notaris de nodige documenten kan opstellen om dat netjes te verdelen van zodra die winst.
1: Want anders moet in principe, ja, moet er al meteen belasting betaald worden als je schenkt meteen aan die anderen, toch?
3: Ja, schenkbelasting, ja, ja, inderdaad. Maar opnieuw, documenteren is de gouden raad als je zoiets doet.
1: Ja, ja, en dan antidateren, hè. We hadden die afspraak al, ik weet niet hoe lang.
4: Ja, ja.
1: Dat ga je niet toestaan, maar ja.
4: Ja, en ook nog een tip, als je altijd meespeelt met een speelpot, geen week overslaan, hè? Want het zal maar de juiste week zijn dat Pietje niet meespeelt.
1: Ja, ja. Ja. Zeg, misschien tenslotte nog, welke goede raad geef je aan de mensen? Wellicht dat ze anoniem moeten blijven en wellicht dat ze verstand moeten gebruiken met de centen. Is dat de samenvatting?
3: Ja, tijd nemen en zwijgen. En ik weet dat zwijgen voor sommigen vaak heel zwaar ligt. Ze beschouwen dat een beetje als een leugen ten opzichte van degene die je nou aan het hart liggen. Nu, als dat gebeurt, dan zeg ik altijd, kijk, houd die persoon in gedachten. Maak een brief, schrijf er alles op wat je eigenlijk tegen die persoon zou willen zeggen. En stop die dan ergens heel goed weg. Dan is je geweten al tenminste een beetje verlost van die ja, rare pijn eigenlijk van dat liedje.
1: Ja, ja. Hoch, ik hoop elkaar snel zien. Ik wil je graag eens ontmoeten.
3: Ja, ook.
1: Hele fijne, heel fijne dame. Ik kan komen. Voor mij mag de champagne wel koud. Ik heb dat
4: Het voordeel aan Sven is, die rich lifestyle, die moet hij niet meer aangeleerd krijgen.
0: Gent, klaar voor Peter Hintze. Kamal Karmak en Nina Derwaal.
2: Work Smarter, het business festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haar omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
1: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Het pro-Palestijns protest aan de UGent escaleert. Zo'n 40-tal actievoerders bezetten sinds vanmorgen het rectoraat. Ze drongen het gebouw binnen en spoten onder meer graffiti op de muren. De studenten eisen nog altijd dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. Je hoort woordvoerder Julian Burnham.
3: We hebben het geprobeerd via protesten, we hebben het geprobeerd via debatten, we hebben het geprobeerd via dialoog. Dus ik vind het belangrijk om dat wel te onthouden wanneer we nu spreken over vandalisme. Wij strijden hier aan de UGent ondertussen al meer dan 2 jaar voor een academische boycott. En tot die academische boycott er is, zullen studenten hier blijven actie voeren op verschillende manieren.
2: De politie is ter plaatse, maar grijpt voorlopig niet in. Het protest duurt intussen al 5 weken. Ons land moet seriemoordenaar Freddy Horion nu al €736.000 aan dwangsommen betalen, omdat hij nog steeds in de gevangenis zit. En daar komt elke dag €1.000 bij, dat schrijft HLN. Nochtans werd Horion in 1980 tot levenslang veroordeeld voor moord. Je hoort gerechtsjournalist Tim Leskroaat.
4: Het is zo dat Freddy Horion al meer dan 20 jaar probeert om vrij te komen, onder voorwaarden naar een instelling met een enkelband. En dat wordt hem telkens geweigerd, tot op het punt dat hij met zijn advocaat naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens is getrokken. En die hebben geoordeeld dat hij eigenlijk onmenselijk behandeld wordt.
2: Het Hof van Beroep in Antwerpen verplichtte ons land daarop om binnen de 6 maanden voor een andere oplossing te zorgen. Maar dat is ondertussen bijna 2 jaar geleden. Op 1 juni neemt de strafuitvoeringsrechtbank een beslissing. In het zuiden van Libanon zijn minstens 19 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen, onder hen ook vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nochtans is er nog altijd een staakt het vuren tussen beide landen. Dat werd vorige week nog verlengd met 45 dagen. Maar volgens Israël zijn de aanvallen gericht op terreurgroep Hezbollah, dat nooit met het staakt het vuren akkoord ging. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk zijn kans op Europese barrages niet meer in eigen handen. Op de voorlaatste speeldag speelde het 0-0 gelijk tegen Antwerp. En het verloor zo zijn leidersplaats aan Standaard dat Westerlo met 1-2 versloeg. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
5: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur dat leidersplaats laat liggen.
2: Genk staat nu op 2 punten van Standaard. Charleroi, Westerlo, Antwerp en OH Leuven maken nu al geen kans meer op Europese barrages. En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe kampioen van Engeland. Voor het eerst in 22 jaar. Titelconcurrent Manchester City verloor gisteravond punten bij Bournemouth. Het speelde 1-1 gelijk. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn leidersplaats niet meer kan verliezen. Feest dus bij Rode Duivel Leandro Trossard. De dag start wisselvallig, vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
0: Dit is Joe Gold.
6: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
6: 70s
0: en meer.

vroeg vanochtend hadden we het al over haar en we willen het heel graag nog eens doen, want een icoon, een fantastische madame en iedereen was mega gechoqueerd gisteren door het nieuws van Margriet Hermans. Ja, kanker, stopt meteen met optreden, heeft niet zo heel lang meer, wil vooral nu en helemaal terecht bij dochter Céline zijn en bij haar man. Ook hoe ze daarop gereageerd heeft, Sven. Zo sereen. Ik heb een fantastisch leven gehad, geen spijt. Het was mooi, ik ben heel dankbaar. Ja, ze gaat nu zo veel mogelijk genieten.

0: eten van wat er nog is. Heel straf, heel sterk. Heel veel collega's en vrienden van Margriet reageren net zoals iedereen, geschokt. Prijzen haar humor, positiviteit, sterke persoonlijkheid. Koen Krukke zei dit in het VTM-nieuws.
1: Schok eigenlijk. Allee, je verwacht zoiets niet uiteraard. Céline zegt dat ze zich zeer moe voelde. Ook een beetje aan het vermageren was en zo. En ja, een beetje levensloos zo. Ze zijn aan de dokter geweest en ze hebben de diagnose gekregen. Die goed was. Ja, ik vind dat ook moeilijk. Ik vind dat ook moeilijk omdat dat... Het is een goede vriendin van mij en ik zou ze toch nog een paar jaar bij mij willen. Volgens Céline heeft ze geen goesting om chemotherapie te volgen. Maar er is nog een andere mogelijkheid, zei ze. Wat het juist is, weet ik niet. Dus ik denk dat ze toch moet nog op dat sprankelijke hoop hopen.
0: En ook Luc Appermond is een hele goede vriend van Margriet.
2: Uiteraard is dat een heel zware klop. Want ja, Margriet en ik, wij kennen elkaar al heel veel jaren. Ik heb haar debuut meegemaakt toen ze haar entree maakte bij Eurosong. En dat was een imposante verschijning met een prachtige stem. Haar positivisme en haar doorzettingsvermogen, wat ze al heel haar leven geëtaleerd heeft. Denk wel dat dat haar vooruit gaat helpen.
3: Laat ons hopen inderdaad. Maar ja, in de jaren 90 zoveel mooie televisieprogramma's met daar.
0: Margriet aan zee, legendarisch. En ze is zo grappig en ze is
3: grappig.
0: Tof. Het is echt een fantastische madame.
3: Het is altijd positief ook, dat is ook tof. Want we hadden op een bepaald moment hier een rubriek waar we vroegen naar het levensmotto van mensen. Bij ons in de ochtendshow, want ze is hier heel vaak te gast geweest en komen optreden en zo. En ze zei toen tegen ons dat dit haar levensmotto was. Typisch Margriet ook weer.
4: Mijn motto? Mensen die gelukkig willen worden, moeten zure mensen mijden. Ik zeg altijd, zwartkijkers mijden. En een optimistisch leven leiden, want ons leven is al zo kort. Come on, go for it.
3: Kijk,
0: weet je, en Margriet is echt zoals ze is in de media. Die is in het echt ook zo. Sommige mensen in de media zijn niet zo. Maar Margriet is wel, Céline is ook zo. Ik hoop echt, alleen ik denk dat iedereen dat nu heeft, dat ze echt nog wel wat tijd krijgt.
3: Het leven is zo kort, meid, zure mensen en maak er iets van. We gaan een van haar mooie liedjes nog eens draaien. Margriet Hermans, een

0: is de Nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreeks lijn met KMI of wat?
1: Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn snel. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue. Alles voor een glimlach.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
7: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
6: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Gotha los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
11: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
14: Dit is Joe Gold.
15: Alleen maar golden hits. Uit de 60s,
14: 70s
15: en meer.

0: en Anke.
1: Yo. Elke dag van 6 tot 10.
2: Ja, aan de vooravond van haar pensioen op 47-jarige leeftijd. De enige echte Kathleen Aerts van K3. Goedemorgen, lieve schat.
3: Hey. Hey. Goedemorgen, lieve.
2: Ik ben jaloers, zeg. 47 en met pensioen. Nee, het is een beetje jouw showbusinesspensioen, maar meen je dat, lieve schat? Ga je daarna niet meer zingen?
3: Oh, maar ik zing elke dag, hè. Alleen niet op een podium. Maar ja, dat ik nog gaaf sta, blijf ik zingen.
2: Ja, dus sowieso, er komt geen reunie van de reunie van de reunie. Het is gedaan.
3: Ja, 7 juni is echt de allerlaatste show. Ja. Het is een heel dubbel gevoel, hoewel ik toch wel stiekem hoop. Maar ik heb het met de twee anderen er nog niet over gehad. Misschien over een jaar of 10 of 20. Als het ons nog gegund is, wie weet. Hè?
2: Ah, als
3: het
2: toch goed zeg. Ja, maar,
4: dat is goed.
2: Jij gaat dat toch niet kunnen laten, Kathleen. Want wat zijn de plannen nu? Als er nog 17 shows, dan is het gedaan. Ja, terug naar Zuid-Afrika. Reisbureau. En een nieuw project.
3: Klopt, ja. We hebben onze handen meer dan vol. En we hebben ons reisbureau, de Guesthouse. En we hebben daar ook een music and art school geopend in samenwerking met de Tomorrowland Foundation. Amai. Dus je ziet, de muziek klinkt overal. Van België tot in Zuid-Afrika.
2: Maar ik vind het wel mooi, want je hebt ergens gezegd zo van... Ik haal mijn geluk uit mijn familie, uit mijn privéleven en niet uit het applaus. Ik vind dat wel heel schoon dat je dat... Ja, je hebt het echt... Het hoeft niet meer voor jou, hè?
3: Nee, pas op, ik ben wel heel dankbaar en ik geniet enorm van de energie van de mensen. Maar ik bedoel daar eigenlijk mee, mijn geluk hangt niet af van applaus. Ik ben daar niet afhankelijk van. En dat is wel gekomen, een wijsheid dat ik vergaard heb doorheen de jaren.
2: Ja, zeg maar, je zegt nu zelf, eigenlijk zijn Christel, Karen en ik nu veel betere vriendinnen dan vroeger. Hadden jullie dan zo vroeger zo vaak ruzie in de busjes naar optredens? Of hoe, hoe ging dat dan? Waarom heb je dat gezegd?
3: Ah, vroeger waren we natuurlijk elke dag samen. Hè? En ik denk dat dat een beetje is zoals in de liefdesrelatie. Al, ik weet niet dat dat bij jullie zit, daar ben ik niet van op de hoogte.
2: Oh jongens, toch.
3: Maar soms zijn er al wel eens discussies. Hè? En bij ons drieën, ja, we hebben 3 verschillende persoonlijkheden. Wat me vooral herinner is dat bijvoorbeeld vroeger de kleren niet zo gemakkelijk waren. Ja. En want iedereen vond andere dingen leuk en zat met anderen, zeker als je jong bent, een beetje onzeker. Maar gelukkig nu, zoveel jaren later, nou, we allemaal wat ouder en wijzer en zelfverzekerder zijn, ging dat allemaal heel vlotjes.
2: Ja. En kinderen hebben, dat schept dan weer een. Want jullie zonen, ja, die hebben heel vaak zo in de coulissen samen rondgehangen. Dat zijn ook buddies geworden.
3: Ja, ja, ze kenden elkaar al van in Zuid-Afrika. Want Karen en Sky komen geregeld eens op bezoek. Dus ze waren al wat vrienden. En die hebben ze ook de dochters van Christel leren kennen. Dus wie weet, ik probeer ze allemaal wat warm te maken. Hè. Voor de toekomst moeten ze misschien samen eens iets opstarten.
2: De next gen, hoe cool zou dat zijn?
4: Zou tof zijn. Zeg maar nu nog tot de 7e juni. De ene show na de andere. Want jullie gaan er nog veel doen op korte tijd. Je hebt er zoveel gedaan in totaal. Ja, ik wil nu nog niet vragen hoe kijk je erop terug. Maar die vraag komt wel binnen een paar weken eraan. Welk gevoel overheerst nu bij jou?
3: Wel, ik moet zeggen, vorige nacht heb ik toch al niet zo goed geslapen. Het begint zo echt wat te kriebelen. Dat is echt zo'n adrenalineshot. Hè. Ik kan dat niet anders beschrijven dan het moment dat onze lift omhoog gaat en dat je al die mensen ziet en zo warm wordt ontvangen. Dat geeft zo'n energieboost dat ik heel lang... Opteer, dat is precies dat je, ik weet niet, een miljoen pillen Prozac hebt gepakt of zo. Ja. Ik weet dat ik al niet heb gedaan. Maar dat geeft zoveel. Je voelt echt, dat klinkt misschien heel cliché, maar je voelt echt zo die liefde stromen. Ja. En ik vind dat fantastisch dat alle mensen gewoon eens even alle dagelijkse vergeten. Zingen, dansen. Laatste keer in Ahoyhoek, heel Rotterdam. Zelfs in de metro liepen ze onze liedjes te zingen. Dus dat gaat in Antwerpen niet anders zijn. Ik vind dat fantastisch.
2: Ja, en vooral ook dat de kinderen dat dan ook zien. Hè? Zo van, want je kan het wel vertellen. Mama was vroeger een zangeres in België. Maar ze hebben het nu gezien, hè? Hoe hot jij bent.
3: Ja, ze zeggen nog elke dag, mama, waarom heb je nooit verteld dat jij zo beroemd waart? He, we hebben echt een popster in huis, zeggen ze dan voor te lachen.
4: Dat is toch zalig. Zeg, ja, we gaan het doen, we gaan er eentje draaien bij jullie, maar jij mag hem kiezen. Welke heeft het meeste effect gehad in de sportpaleizen en in Nederland? Welke had je het gevoel van, wauw, dit is het nummer dat echt onze legacy is, waar iedereen zal blijven meezingen?
3: Ik denk iets dat zeker... Voor alle tijden geldt, dat is toch wel de alle kleuren. Hè. Laten we elkaar allemaal graag zien en dat vooral niet vergeten. En dat vooral samen blijven zingen, ook na de shows.
4: Hey, ja. Wat een mooie boodschap is dat. Dus die gaan we inderdaad speciaal draaien voor iedereen die er zo'n goede herinnering aan heeft. En er nog wat van genieten de komende weken. Hè. Veel
2: dankjewel.
4: Plezier.
2: Dankjewel.

0: Hallo Tops, goedemorgen, alles goed?
1: Goedemorgen, ja.
2: Hoi.
0: We hebben een goed dilemma dat je mee hebt, van een luisteraar, voor zometeen.
1: Ja, ik denk het wel. Veel mensen gaan dat herkennen. Ik denk 90% van de Vlamingen.
0: Ik vind het heel goed, maar dat is voor zometeen. Zeg, het is eigenlijk vandaag, we zijn 20 mei. Het is een zeer speciale dag voor u, maar u beseft het niet.
1: Nee, dat komt door mijn leeftijd, dat ik het niet besef.
0: Ah, je kan het ook eigenlijk niet weten. Nee. Een van uw idolen is jarig vandaag.
1: Zijn jullie jarig?
0: Nee. Uw muzikale idool is jarig en het is niet Cher. Maar Cher wordt wel 80 vandaag. Het is de verjaardag van Cher.
1: Ja, wie is er dan nog ouder en nog niet dood?
0: Nee, kijk, deze is ook jarig en die is ouder. 82 wordt...
3: Als je maar geen voetballer
2: 82.
0: Boudewijn de Groot, 82.
2: Maar is het ook niet inderdaad?
0: Nee, dat is het.
1: Die is toch te jong, hè?
0: Nee, is het ook niet. Ja, en die andere, ja, die ook eigenlijk jarig was vandaag, die is wel al gestorven.
2: Is wel uw favoriete liedje op andere momenten misschien?
0: Joe Cocker. Die was eigenlijk jarig vandaag, Joe Cocker. Maar u hebt ons ooit iets verteld, lang geleden. En wij zitten nog net in de fase dat ons geheugen wel nog werkt.
1: Soms.
0: Over een nummer waar u gek van was.
2: Ja.
0: Is dat echt gezegd bij ons in de studio?
2: Wij zijn dan altijd blijven onthouden omdat we dachten, hè?
1: Ja.
2: Speciaal.
0: En de zanger is jarig vandaag, wordt 83.
2: Ja.
0: Had met zijn toenmalige vrouw een hit lang geleden. Ze gingen in 1999 uit elkaar. Ze hebben samen 4 kinderen. En we gaan hem draaien, zometeen.
1: Goh, ik weet natuurlijk niet, gezien de omstandigheden die ik reeds uitvoerig heb geschetst, wie het is, maar ik kijk er rijkhalsend naar uit.
2: Ja.
0: Het is een... ik had het niet vertellen.
2: Wij vroegen in het kader van, wat vind je dan zo het meest romantische, populaire liedje?
0: En toen kwam
2: dat naar boven.
0: Ja.
1: Goh. Ja, in mijn jeugd heb ik veel gekke dingen gezegd.
0: Oké. We gaan samen het ontdekken.
1: Ja.
0: De man wordt 83. Zometeen draaien. Maar het is echt een heel tof liedje. Zometeen.
4: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaan.
5: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
6: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
7: Als venten, zijn bendidioten.
8: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
9: De geschiedenis van uw Google Chrome.
10: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
7: Respect wil ik nog wel proberen.
11: Mamma mia!
12: Wat was dat?
13: De nieuwe comedy-reeks
14: Strijk!
13: Nu exclusief op streams.
15: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Advocaat van de duivel.
1: Ik dacht niet dat je ging zeggen, verliefd op mij worden, zeg je. Maar in de liefde geloven.
2: En ook mooi dat zo'n oude staatssecretaris in het Vaticaan, die heel celibatair door het leven moet gaan, dat ook nog als boodschap kan begrijpen.
3: Hè. Ja, en dat, want hij is dus niet van Bach of Mozart, wat ik had verwacht, maar het was Albano en Romina Power.
2: En u ook. Een dilemma. Elke week opnieuw een dilemma dat een luisteraar ons instuurt. Als je er ook één zou hebben en eens wil voorleggen aan Rictors en aan Vlaanderen, mag je dat altijd doen via de site. Wat is het geworden vandaag?
3: Ja, het is een bericht van Olivier en het luidt als volgt. We hebben altijd een goede band gehad met onze buren. Vriendelijk goeiedag zeggen, praatje over het weer en zo. Tot ze die trampoline in hun tuin zetten. Op zich niks mee. Kinderen hebben plezier en ook recht op een gebroken arm. Prima allemaal. Maar sinds die trampoline er staat, zie ik constant hoofdjes boven de haag verschijnen. Telkens ze springen, kijken ze recht in onze tuin. En mijn vrouw is iemand die graag rustig in de zon ligt. Maar nu durft ze niet meer, anders dan voorheen, topless te zonnen.
2: Och, ja.
3: Ze heeft het gevoel dat ze constant wordt bekeken. En zelf geeft dat voor mij een lastig gevoel. Ik wil natuurlijk wel een goede relatie met die buren behouden. Maar onze privacy, ja, die is wat minder geworden. Ga ik hier iets van zeggen, op een rustige manier uiteraard, of laat ik het maar zo?
1: Ja, geen dilemma, hè.
2: Wat, geen dilemma?
1: Ja, niks van zeggen, hè.
2: Gewoon niks van zeggen.
1: Ja, natuurlijk niet.
2: Maar die kinderen zitten altijd met die koppetjes boven die haag.
1: Ja, maar verdraag dat toch eens.
2: Ja, maar mijn vrouw kan niet meer in haar eigen tuin.
1: Ja, maar ja, die kinderen, als ze dat ene keer gezien hebben, dan zullen ze wel naar de andere kant van de tuin kijken.
2: Nee, echt niks van zeggen.
1: Ik zou daar niet over memmen. Ja, oh, ik vind een beetje heel...
2: Dat is een goed woord.
1: Ja, dat is waar.
2: Ik vind dat een beetje zuur.
1: Allee, kinderen, zo lang zitten die niet op een trampoline, die zijn dat wel vrij snel beu. En ja, dat hoort erbij, hè. Allee, ik bedoel, het had veel erger kunnen zijn. Het is maar trampoline, hè. Over het muurtje kijken. Allee, verdraag toch eens iets.
2: Ah, nu zitten we. Nu of... heb ik zoiets van, oh, verdomme, zo kan het dan vinden die koppen van die kinderen.
1: Oh ja, maar we moeten doen de trampoline wegdoen.
2: Ja, dat weet u nu. Ik weet ook niet zo goed.
1: Maar heeft iemand het ook al meegemaakt buiten Olivier?
2: Ik vind het...
1: Die anoniem wens te blijven verder.
2: Ik vind het wel echt wel een prachtig zicht eigenlijk. Je ligt daar helemaal in je buren voor een stuk. En dan je hop, koppen.
1: Ja, we hebben dat trouwens bij onze buren van twee huizen verder.
2: Ja.
1: Die koppen die steken ook altijd uit. Maar ja, we hebben zelf kinderen, hè. Dus,
2: Ik ben heel blij, want we hebben nu, het is echt inkijk bij ons, maar nu niet meer. Ja. Nu staan de bomen helemaal in bloei. Mm-hmm. En nu kunnen ze van het appartement rondom ons niet naar het zwembad kijken. En ik vind dat, heeft een goed gevoel.
1: Ja.
2: Zeg, voordat de koppeltjes van kinderen zouden komen, zeg, vervelend.
1: Nee, ik vind dat een beetje... Allee, dan zijn, je zult maar eens buren hebben die echt vervelend zijn. Maar, och, arme, die kinderen, laat die toch een beetje springen.
2: Ja, zeg.

0: En er komen heel veel reacties, maar ook uiteenlopend. Want ik dacht dat iedereen zou zeggen, verzuurde Sven.
1: Nee.
0: Het is ook een beetje, ik overdreef ook een beetje.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, verrassend veel mensen die zeggen, ik wil het niet.
0: Maar wij hebben een crash bij ons naast de deur. En ja, die crash was er al voor wij daar kwamen wonen. En die hebben ook een soort van een speelding boven eigenlijk op het dak. En daar kunnen die kinderen ook in de tuin kijken. En dat is door de week en dan weet je dat en hou je daar rekening mee. Dus daar moet je ook niet over zagen. Hè. Dat is gewoon zo. Maar Kenny die zegt, iedereen heeft recht op privacy in zijn eigen tuin. Hier keken de kinderen van de buren over de houten schutting. En ik heb die kinderen wel gewoon gezegd dat ze moesten stoppen met over de schutting te kijken. Een oplossing kan zijn of ofwel de haag hoger te laten groeien. Ofwel vragen aan de buur of ze de trampoline niet in het gras kunnen inbouwen, zodat ze niet hoger kunnen springen
1: daar
0: of verplaatsen. Lisbeth die zegt, dat vind ik wel een hele goeie. Wij hadden vroeger een buurman en die keek ook altijd heel graag als mijn mama topless in de tuin lag te zonnen. Die had geen trampoline, maar die had wel een duivenhok. En wij hadden een muur, wij hadden een haag, wij hadden een boom. Maar nee, de buurman die ging altijd boven in het duivenhok gaan zitten, elke keer als mama topless in de tuin.
1: Ah, oh, jongens, ja, toch. Ja, die buurmannen die bestaan nog altijd. Goedemorgen, dag Lore.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je bent mama van hoeveel zonen?
2: Ik heb 5 zonen.
1: 5 zonen. En jij zegt ook, nee, ik mijn privacy boven alles.
2: Wel, je hebt 5 zonen. Hey, ja. Wij zijn een nieuw samengesteld gezin. Ik ben eindelijk blij dat ze wat groter worden. Dat we nu en dan even een minuutje privacy hebben. Als we dan mensen vanuit een andere tuin naar jouw tuin kijken, nee, dat zou ik echt niet graag hebben.
1: Maar weet je, ik denk ook, het is een situatie van situatie. Hè? Als je zo letterlijk de hele tijd over de houten schutting kijkt, snap ik, niet tof. Maar zo'n kopje dat gewoon even naar omhoog en even naar omlaag gaat, dat doet nu toch niet zoveel. Allee, ja, daar gaat het, daar zou ik nu niet... Maar ja, ik snap het wel, want ik zit echt wel in een kamp met weinig leden, precies. Ik zeg niks, maar heel veel mensen zeggen, ga toch maar praten. Met de buren.
2: Ik zie super graag kinderen, Anke. Heel erg graag. Ik heb een heel druk gezin met heel veel vrienden die nog komen en van alles en nog wat. En het is soms een momentje rust spelen. Ja. En als je dan nog andermans kinderen moet...
0: Een koppeltje zien komen. Hoe ziet u dat?
3: Interessante zaken. Praten helpt natuurlijk altijd. Dat zeggen we altijd. Hè. Maar er komen hier 2 dingen tegenover elkaar te staan. Aan de ene kant heb je exhibitionisme in de ruime zin. En natuurlijk, dat mag niet op de openbare weg. Dat weten we wel. Dus dat zijn al die traditionele exhibitionisten. Maar aan de andere kant mag je ook wel in je tuin in principe privacy hebben. Maar natuurlijk, dat wordt wat anders wanneer er overal inkijk is en iedereen kan zien wat je doet. En als dan je handelingen wat provocerend zijn...
0: Eddie Snelders eigenlijk, op een bepaald moment.
3: Wel, je kunt de Eddie Snelders beginnen te spelen in je eigen tuin als je zeker bent van een ruim publiek. Ja. En dan ontstaat er wel een juridisch probleem aan die kant. Maar er is ook een andere kant. Sinds 2016 wordt ook in ons strafwetboek voyeurisme mogelijk bestraft. En voyeurisme betekent dan dat je artificiële pogingen onderneemt om bijvoorbeeld in een goed afgeschermde tuin toch binnen te kijken. Wat kan dat zijn? Bijvoorbeeld het duivenkot. Waarom zouden mensen anders duiven houden?
0: Ook de trampoline.
3: Dat is het juist. Een ladder, eventueel een drone, maar ook die trampoline zou zo'n poging kunnen zijn. Vooral als die kinderen bijvoorbeeld een baard en een snor blijken te hebben.
1: Papa wil ineens ook mee op de trampoline om mee te spelen met de kindjes. Maar ik moet even voor alle duidelijkheid, want we hadden het gisteren op dit tijdstip over de trampoline die wij gaan zetten in de tuin. Ik kan al mijn buren op de Maastrichtse Steenweg geruststellen. We doen het helemaal van achter in de tuin. Die grenst aan het tuinafval van alle buren.
0: Okay.
1: Dus waar onze trampoline komt, valt geen blote boobie te bespeuren.
0: Wat is uw oplossing nu, meneer Torfs?
3: Wel, ik zou zeggen, in principe, wanneer dat echt met die trampoline is, zou ik wel de privacy laten primeren, maar er misschien met de buren over praten.
0: Ja.
3: Maar op de duur, je kan overal binnenkijken, binnenkluren. Een beetje privacy zou toch ook moeten
0: zijn. Ja, dat is wel waar. Enfin, ik zou niet meer topless gaan liggen daar. Ik zou niet meer stoppen.
1: Jij niet.
0: Tot volgende week, meneer Torfs. Dankjewel.
3: Dat
0: was weer een goed dilemma.
1: Doei, doei.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Wij dragen E5.
8: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
7: E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen. Het pro-Palestijns protest aan de UGent escaleert. Zo'n 40-tal actievoerders bezetten sinds vanmorgen het rectoraat. Ze drongen het gebouw binnen en spoten onder meer graffiti op de muren. De studenten eisen nog altijd dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. Je hoort woordvoerder Julian Burnham.
11: We hebben het geprobeerd via protesten, we hebben het geprobeerd via debatten, we hebben het geprobeerd via dialoog. Dus ik vind het belangrijk om dat wel te onthouden wanneer we nu spreken over vandalisme. Wij strijden hier aan de UGent ondertussen al meer dan 2 jaar voor een academische boycott. En tot die academische boycott er is, zullen studenten hier blijven actie voeren op verschillende manieren.
10: De politie is ter plaatse, maar grijpt voorlopig niet in. Het protest duurt intussen al 5 weken. Steeds meer mensen die wonen in de buurt van de luchthaven in Zaventem klagen over geluidsoverlast. Bewoners noemen de situatie onleefbaar. Aanleiding zijn de vliegroutes die sinds afgelopen zomer veranderd zijn. En daardoor vliegen de vliegtuigen vaker over woonwijken. Bevoegd minister Krukke heeft een studie besteld om de overlast in kaart te brengen. De Brusselse regering dreigt met juridische stappen als er op korte termijn niets verandert. In het zuiden van Libanon zijn minstens 19 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen, onder hen ook vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nochtans is er nog altijd een staakt het vuren tussen beide landen. Dat werd vorige week nog verlengd met 45 dagen. Maar volgens Israël zijn de aanvallen gericht op terreurgroep Hezbollah, dat nooit met dat staakt het vuren akkoord ging. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk zijn kansen op Europese barrages niet meer in eigen handen. Op de voorlaatste speeldag speelde het 0-0 gelijk tegen Antwerpen. Het verloor zo zijn leidersplaats aan Standaard dat Westerlo met 1-2 versloeg. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
12: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur dat je de leidersplaats laat liggen.
10: Genk staat nu op 2 punten van Standaard. Charleroi, Westerlo, Antwerp en OH Leuven maken geen kans meer op Europese barrages. En in Londen is de landstitel van voetbalclub Arsenal al stevig gevierd. Arsenal kroonde zich gisteravond tot kampioen na het gelijkspel van Manchester City. Het is voor de club hun eerste landstitel in 22 jaar. Fans verzamelden zich vannacht aan het stadion en vielen elkaar in de armen. De spelers, met onder meer rode duivel Leandro Trossard, vierden de titel in het spelershuis. En wielrenner Remco Evenepoel genoot dan weer mee op sociale media. De dag start wisselvallig, vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. En vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
9: Dit is Joe Gold.
7: Alleen maar golden hits
9: uit de 60s,
7: 70s
9: en meer.

0: Het weer met Frank. Yes, we willen zomer en het gaat gebeuren. Vandaag de laatste kwakkeldag, hè, toch? Zeker,
1: ja,
0: hè?
1: Ja. Ja, toch wel. Ja. Het wordt al dagen bevestigd en ze geven het allemaal, de weermodellen. Dus dan gaan we ervan uit dat dat effectief zo is. Dus je moet een beetje vertrouwen hebben natuurlijk. Maar inderdaad, het is wel zo, als je buiten kijkt, veel plaatsen. Ja. Het is nog niet echt direct lente, hè, met hier en daar nog wat buien. Tussendoor gaan we ook wel wat zon hebben. En de buien die kunnen altijd nog ontstaan tot laat in de namiddag. Dus naar de avond toe in het westen van het land lijkt het dan al helemaal droog te worden. En het eerste deel van de avond zullen de laatste buitjes dan ook uitstaan. En dan is het overal droog. Met ook wel ja, eventueel wat meer zonneschijn zo richting de avond. En het wordt ook wat zachter. Dat merk je nu al als je buiten komt. Dat is toch al 13, 14 graden. Maximaal gaan we richting 18 graden.
0: Oké, en dan morgen. Is morgen al korte broek weer? Of is dat voorbarig voor Sven? Moet hij toch nog wachten tot vrijdag?
2: Ik kan nog wel wachten.
1: Goh, dat hangt van persoon tot persoon af natuurlijk. Hè. Daar kan ik moeilijk een oordeel over vellen. Het is zo dat het warmer wordt. Hè. 5 graden warmer, 23 graden. Mm. Dus dat voelt zeker aangenaam aan. De zon is ook van de partij, maar er kunnen nog redelijk veel stapel ook ontstaan. Hè. Dus morgen gaan we het, zeker na de middag, gaat de zon het wat moeilijker hebben. Dan krijg je veel stapel ook, af en toe wat zon. Maar blijft wel overal droog. En dat is alles bij die 23 graden. Ja. En vanaf vrijdag is het gewoon zomers warm. Hè. Met vrijdag 25, 26 graden. Zonnetje die van de partij is. Wat stapelwolken, wat minder in vergelijking met morgen sowieso. En wat het weekend betreft, dat wordt een zomers lang weekend zelfs. Met zaterdag 7, 28 graden. Zondag 26. Maandag ook 26 graden. Wat gemiddeld aan de kust altijd wel wat frisser. En meestal zal het zonnig zijn. Als je de details bekijkt, dan zou ik zeggen, zaterdag namiddag nog een paar stapelwolken. Zondag, eerst uren van de dag wat ochtendgrijs. Dus het kan wat mistig starten, maar enfin, de zon is krachtig. Hè, dus de zon gaat er al snel doorkomen. En maandag is een zonovergoten dag. Dus
0: woep, woep.
2: Ja, het is nog niet gedaan daarna.
0: Nee, hey, vertel maar, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
1: Ja, blijft het zondag en zomers warm. Hè, met dinsdag en woensdag dat zijn zonovergoten dagen. Dus geen bewolking, staalblauwe hemel, 27 graden. Donderdag, ja, misschien later op de dag wat meer stapelwolken. Wind draait ook wat meer naar het noorden. Maar enfin, dus voordat dat gebeurt, kan het toch nog 28 graden worden. Dus dat
0: maar is er eigenlijk het mooier woord dan zonovergoten?
2: Nee, dat is een prachtig woord.
0: Ach,
2: nee.
0: Jongens, toch.
2: Heel mooi.
0: Dat mag elk jaar woord van het jaar zijn.
2: Oh. Frank, dat doet deugd als je zo'n boodschap kan brengen. Zal dankjewel zijn. Daarvoor.
1: En of, ja.
2: En,
1: doei,
2: doei. En dit is Maaike Bublé nog bovenop met Everything, alstublieft.

0: deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
8: Win for life. Win tot €5000 elke maand.
9: Je leven lang.
10: Speel Win for Life online of in je winkel.
11: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
12: Leuke video!
11: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
13: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1+1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is

0: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
2: Koop lokaal. Voilà.
1: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar?
3: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij

0: De take van de week.
1: Ja. Dat was ooit een hele toffe radiorubriek. Nu is dat een rariteitenkabinet aan het worden.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Je moet mee evolueren met de tijd. Je moet jezelf blijven heruitvinden.
1: Ja.
2: Dat zeggen ze allemaal in de ondernemerswereld.
1: Zeker, ja.
2: Het geldt ook voor radioprogramma's. En online moet dat ook een beetje scoren tegenwoordig. Dus met attributen is dat visueel aantrekkelijker. We zijn begonnen met Frozen. Toen heb ik jou takken gegeven.
1: Ja, dat was...
2: Dat waren de armpjes van Olaf, de sneeuwman. En die had dan wortel als neus.
1: Ja, ja, inderdaad. Deze week... pruiken heb ik ook al gehad.
2: Er is al een nieuwe wereld voor jou opengegaan. En nu is het echt de rol van je leven die je morgen moet spelen. Daarom heeft Sander iets uit zijn schuifthuis gehaald, privé.
1: Nee.
2: Hij laat het nu zien. Het zijn twee hele grote, zeg het zelf maar, Sven.
1: Ja, wat moet ik nou... Wat is
2: zeg dat nu eens wat dat
1: zeg
2: is.
1: Zeg jij maar, Sander.
3: Dat zijn voorbindborsten.
1: Maar voorbindborsten.
3: De carnavalswereld en Sven... heeft hij aangetrokken. En er zijn nu een beeld.
1: Maar, sorry, maar...
3: En geef toe, ik bedoel... Allee.
1: Oh, zijn dat ze...
2: Ja. Het moment dat je denkt, het kan niet marginaler.
1: Ja, we hebben het vorige week of zo opgenomen.
3: Ja.
1: We staan in de studio, plotseling haal die twee peoples dat hier tevoorschijn moet. Ten eerste moest ik alweer een vrouw spelen. Dat vind ik altijd raar, want jij speelt dan een man. Dat vind ik al de omgekeerde wereld.
2: Dat is ook een poging om het toch een beetje grappiger te maken dan het is.
1: En dan moet ik dit soort dingen, dus mijn elastieke... Gelukkig was er nog 3 centimeter blouse voor.
2: Ja.
1: 3-4 centimeter blouse.
2: Maar ik vond jou vooral ook mooi met die pruik.
1: Ik vond het vooral ambetant toen ik dit aan had, langs van achter begon te...
2: Ja. U hebt het eigenlijk al verklapt, Tom Rick.
1: Is dat?

0: nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums.

0: tijdelijke vinyl.
1: Luister volgende week naar Joe Gold. Doe mee.
0: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold.
2: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
3: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
4: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
9: Ik kies Unlimited Internet.
8: En 5G.
9: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
8: Maak jouw telenet nu ook.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. Onze middelbare scholen krijgen een nieuw gratis lespakket over de gevaren van roken en vapen. Want tieners zijn zich vaak niet bewust van de gevaren of de risico's. Het pakket werd in 5 scholen getest en dat bleek een succes, zegt onderzoekster Kathleen Beulens van de KU Leuven.
2: Als jongeren ons lespakket volgen, hadden ze een lagere intentie om te starten met roken en vapen. Een verhoogde mediawijsheid, een realistischer beeld ook van wat hun leeftijdsgenoten doen. Dus dat is heel belangrijk, omdat we weten dat als jongeren bijvoorbeeld overschatten hoeveel van hun leeftijdsgenoten roken en vapen, dan gaan ze zelf ook sneller geneigd zijn om te starten met roken en vapen.
1: De lessen zijn gericht op het tweede en derde middelbaar. Dat is de leeftijd waarop veel jongeren voor het eerst roken of vapen. Het duurt vaak lang voor nieuwe medicijnen op de markt komen. In ons land moeten patiënten gemiddeld 1,5 jaar wachten op geneesmiddelen. Dat blijkt uit een analyse van de farmasector. Komt vooral doordat overheden en farmabedrijven vaak lang onderhandelen over de terugbetaling. En soms beslissen bedrijven ook zelf om hun medicijnen niet te lanceren, omdat ze er niet genoeg aan verdienen. De helft van de medicijnen komt daardoor niet op onze markt. En in het centrum en zuiden van China zijn al zeker 22 mensen overleden door de hevige regen de voorbije dagen. 20 anderen zijn nog vermist, dat meldt de staatsmedia. De regen zorgt onder meer voor overstromingen en aardverschuivingen. De weerdiensten voorspellen voor de getroffen regio's ook de komende dagen nog meer regen. Het is wisselvallig bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en warmer bij zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Met Jan Bosman.

één hit heeft gescoord in de Verenigde Staten. En dan heb ik het natuurlijk over die geweldige Cher. Cher, die haar carrière in de jaren 60 begon als helft van het popduo Sonny en Cher. Vooral bekend van die wereldhit I Got You Baby. En nadat ze in 1975 dan ging scheiden van Sonny Bono, waarmee ze dus dat duo vormde, scoorde ze solo ook enorme hits met nummers, onder andere als Gypsies, Tramps and Thieves en If I Could Turn Back Time. En dan in 1998 heeft ze ook een soort van revolutie ontketend in de popmuziek met het nummer Believe, de eerste wereldwijde hit die op grote schaal gebruik maakte van dat geluidseffect, die autotune die we allemaal wel kennen. Cher is trouwens een van de weinige artiesten die zowel een Grammy Award als een Oscar heeft gewonnen. Ze won in 1988 een Academy Award voor beste actrice voor haar rol in de romantische komedie Moonstruck. En wereldwijd muzikaal heeft ze dan weer meer dan 100 miljoen platen verkocht. Dat is een ongelooflijk aantal. Dus we kunnen zeker en vast niet aan haar verjaardag voorbij. De 80ste verjaardag vandaag. Dus gelukkige verjaardag aan Cher. Hier is ze met The Beat Goes On, samen met Sonny trouwens. The beat goes on.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
6: Justin.
5: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Justin, time to add
5: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
7: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar €3.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
9: Alleen maar golden hits.
10: Uit de 60s, 70s en meer.
9: Dit is

Vanaf morgen gaan de Beach Boys vooral heel erg blij zijn met de naam die ze hebben en hun naam ook alle eer aandoen. Want je weet het, vanaf morgen stijgen die temperaturen tot 25 graden en meer. Dus als je al eens nagedacht hebt over ik wil een barbecue organiseren een van de komende dagen, dan gaat dat sowieso lukken. En als je dan ook muziek zoekt als achtergrond of als begeleiding bij dat lekkere vlees op de barbecue en vis voor alle duidelijkheid, dan kan je enkel en alleen maar kiezen, vind ik, voor Joe Gold met het beste uit de jaren 60, 70 en ook 80. En af en toe gaan we heel erg snel, heel veel beats per minute, maar nu gaan we het een beetje trager doen met deze geweldige van Rose Royce en Love Don't Live Here Anymore.

Ja, sorry, maar bij de groepsnaam moet ik altijd aan koffie denken. Chicory Tip was dat met Son of My Father. Straks hier bij Joe Gold is er een nummer dat staat in mijn persoonlijke top 5 van favoriete singles aller tijden. Ik heb het over Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. En deze Sandy Shaw, die ken je natuurlijk van Puppets on a String als winnares van het Eurovisie Songfestival. Maar ze heeft ook nog andere dingen gemaakt, zoals deze There's Always Something.

0: Jumbo. Deze week Milka Chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go voor info naar telenet.be.

Simon & Slipsliding Away. Eigenlijk een nummer dat drie korte, melancholische zeg maar, verhalen vertelt over bijvoorbeeld een man en zijn vrouw die bang zijn om elkaar te verliezen. Ook over een depressieve vrouw die moeite heeft om van het leven te genieten. En ook een verhaal, het meest aangrijpende verhaal ook wel, over een afwezige vader die probeert alles uit te leggen aan zijn zoon. Als het nog eens passeert, moet je maar eens goed luisteren om de diepere betekenis van dit nummer helemaal misschien door te hebben. Angie Stone die heeft vooral van dit nummer dan weer geprofiteerd om haar eigen Wish I Didn't Miss You te maken en daar een hit van te maken. Origineel komt het natuurlijk van deze OJ's. Dit zijn Backstabbers.

0: goed besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness.
2: Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Wij dragen E5.
4: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
3: E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. Onze middelbare scholen krijgen een nieuw gratis lespakket over de gevaren van roken en vapen. Want tieners zijn zich vaak niet bewust van de gevaren of de risico's. Het pakket werd in 5 scholen getest en dat bleek een succes, zegt onderzoekster Kathleen Beules van de KU Leuven.
8: Als jongeren ons lespakket volgen, hadden ze een lagere intentie om te starten met roken en vapen. Een verhoogde mediawijsheid, een realistischer beeld ook van wat hun leeftijdsgenoten doen. Dus dat is heel belangrijk, omdat we weten dat als jongeren bijvoorbeeld overschatten hoeveel van hun leeftijdsgenoten roken en vapen, dan gaan ze zelf ook sneller geneigd zijn om te starten met roken en vapen.
7: De lessen zijn gericht op het tweede en derde middelbaars, want dat is de leeftijd waarop veel jongeren voor het eerst roken of vapen. In Dilbeek in de provincie Vlaams-Brabant is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze uit een raam viel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Het gebeurde gisteren namiddag. De vrouw wilde een tapijt uitkloppen. Daarbij leunde ze tegen de balustrade waarna die afbrak. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt. In Litouwen is de luchthaven van de hoofdstad Vilnius even gesloten door een drone-alarm. Het leger riep in verschillende regio's op om te schuilen. Ook de premier en de president werden ondergebracht in schuilplaatsen. Na een uur was het alarm voorbij. Litouwen ligt tussen Letland en Wit-Rusland. Het is niet duidelijk van waar de drone komt. Het is wisselvallig bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en warmer bij zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
6: Dit is Joe Gold.
3: Met Jan Bosman.

Ja, van het Songfestival ook weer. Hè. Deze Brotherhood of Man en Save Your Kisses for Me. Straks bij Raf tussen 3 en 6 komt er weer iemand langs in zijn programma om een favoriete LP, vinylplaat, voor te stellen die we ook dus in onze platenkast zullen steken en die je in de loop van deze week, aan het einde van de week, ook kan winnen. En ik ben heel erg blij dat ik mag zeggen dat ik vandaag bij hem mag langsgaan om

0: moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums uit de 60s, 70s en 80s. Psycho Killer.
0: En de platenspeler, die krijg je bovenop. De soundtrack van je leven op dat heerlijke vinyl.
1: Luister volgende week naar Joe Gold. Doe mee.
0: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold.
2: En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar?
2: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman?
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met

0: Piano, tacos maken in Mexico.
1: Ring for Life. Ring for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè?
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
6: schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
9: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
12: Leuke video!
11: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
13: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
15: Alleen maar golden hits
16: uit de 60s, 70s en meer.
15: Dit is Joe Gold.

blijft geweldig, deze American Pie van Don McLean. Ik heb nu een artiest klaarstaan van wie er in onze platenkast, die we dus ook volgende week gaan weggeven, nog altijd geen enkel album zit. En dat is best bijzonder te noemen, want hij heeft heel wat succes-LP's gemaakt. Dus daar gaan we, beloofd, volgende week sowieso verandering in brengen. Voor mocht je die platenkast ook winnen, dat je van David Bowie, want die komt eraan, ook een album in jouw bezit krijgt. Ik draai van hem nu Space Oddity.

0: weer een bijzonder verhaal achter dit nummer, want J.J. Cale nam dit nummer op in 1966 in november als single. Dat werd uitgebracht, maar dat werd geen grote hit. En in 1970 nam Eric Clapton dan wel een rockversie op die wel een wereldwijde hit werd. En het bijzondere aan het verhaal is dat J.J. Cale pas ontdekte dat Eric Clapton dat nummer had opgenomen toen hij het ook effectief op de radio hoorde. Maar dankzij dat succes van de versie van Eric Clapton kreeg J.J. Cale ook een nieuw platencontract en kon hij dus zijn eigen debuutalbum Naturally uit 1971 gewoon ook afmaken. En daarop heeft hij ook een nieuwe eigen versie van die After Midnight uitgebracht. Volgende is een pracht van een nummer. Hou je klaar om heel romantisch te doen met de versie She door Charles Aznavour.
1: Joe Gold.
2: Go.

0: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
1: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En juist...
0: Sorry, kan dat wat korter?
1: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
0: Nee, korter.
1: Koop lokaal. Voilà.
2: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be. Wij dragen E5.
3: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
2: E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
4: En in mei betaalt Vroonhoven de BTW in jouw plaats.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1+1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
8: Yuzu.
9: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Dit is Joe Gold.
11: Alleen maar golden hits.

0: Bob Marley en zijn Wailers met Jamming. Mocht ik op een quiz zitten en ze stellen mij de vraag welke hit heeft Dan Fogelberg ooit gehad, ik zou het antwoord echt schuldig moeten blijven. Maar als ik het dan hoor, dan weet ik wel waar het over gaat. Hier is hij met Longer.
1: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s, 70s en meer.
1: Joe Gold.

0: ga niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
4: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
9: Goedemiddag. De Universiteit Gent vraagt de onmiddellijke uitzetting van pro-Palestijnse bezetters nu het protest escaleert. De UGent stapt daarvoor naar de rechter in kort geding. Vanochtend drongen 40-tal bezetters het rectoraat binnen. Journalist Quinten Evens is ter plaatse.
10: Het is wel intenser dan de vorige keer. Er zijn beschadigingen en veel graffiti buiten en binnen in het rectoraat. De rector is op dit moment alles aan het voorbereiden om met de politie die studenten te ontzetten. Daar moet ook wat juridisch werk voor gebeuren, maar het zou toch vandaag nog gaan gebeuren.
9: De politie is ook al de hele ochtend aanwezig. Het onderzoek naar de ex-radiopresentator van Nostalgie voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik is afgerond. Dat meldt het Brusselse parket. De zaak kwam vorige zomer aan het licht nadat zijn echtgenote de beelden ontdekte en de politie belde. De raadkamer zal nu beslissen of het tot een proces komt. De ex-presentator is intussen vrij onder voorwaarden. Er komen kritische reacties op het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS. Werkgeversfederatie VBO roept op tot waakzaamheid omdat de markt onvoorspelbaar is. Ook ondernemersorganisatie VOCA noemt de deal niet ideaal, onder meer omdat Europa meer moet toegeven dan de VS. Zo schrapt de Europese Unie de invoertarieven op de meeste Amerikaanse producten in ruil voor een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Je hoort CEO Frank Beks.
11: Voor onze Vlaamse onderneming is het een goede zaak dat er nu eindelijk een definitieve deal is, die weliswaar geen goede zaak is omdat er een tarief wordt opgelegd, maar in ieder geval wel stabiliteit en rust brengt en vooral voorspelbaarheid voor bedrijven. Het is dus goed dat we nu op die 15% hebben afgeklopt. We hadden natuurlijk liever minder gezien.
9: Het akkoord loopt tot 2029. Rusland heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Dnipro in het oosten vielen 2 doden en 6 gewonden. In Sumy in het noorden vielen 6 gewonden bij een droneaanval op een residentiële wijk. Ook de regio's rond Odessa en Zaporizhia werden getroffen. Daarbij raakten 4 mensen gewond. En er is ook schade aan opslagplaatsen en energieinfrastructuur. En slecht nieuws voor wie allergisch is aan graspollen, want het graspollenseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van Cienzano. Het seizoen loopt 8 tot 12 weken, van mei tot juli, maar door de klimaatverandering duurt het al maar langer. 1 op de 6 mensen heeft last van graspollen. Ze hebben dan vaak keelpijn, een loopneus of zijn vermoeider. Een aantal tips: draag een zonnebril, was regelmatig je haar en laat de was niet buiten drogen. En vermijd ook fysieke buitenactiviteiten, zeker als het droog is. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
8: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

0: Goedemiddag op deze woensdagmiddag 20 mei, waarop de zomer een klein beetje dichterbij lijkt te kruipen. Ga ik jou op een bepaalde manier ook wel laten voelen in de muziek, hoor. Met Chuck Berry bijvoorbeeld straks erbij. Tavares komt een feestje geven. Net als Blondie nu al met Call Me.
1: Dit is Joe Gold.

0: Shirley Bassey en This Is My Life. Ik ben nog eens aan het kijken door alle vinyls die al voorgesteld werden de voorbije vinylmaand hier bij Joe Gold. Maar nee, Elvis Presley zit er voorlopig nog niet tussen. Wie weet verandert dat nog wel de komende dagen. Vanavond misschien wel al met Jan Bosman dan op post bij Raf van Brussel. Rond 16:30 komt hij daar zijn favoriete vinyl nog eens voorstellen. Maar je weet het ook wel, hè. Jan Bosman over muziek, dat kan niet anders dan ABBA worden. Maar wie weet is het een van de komende dagen wel nog eens van dat. Ik heb hem al sinds bij nu voor jou. Elvis Presley en In the Ghetto.
1: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.
1: Joe Gold.

0: Last in France van Bonnie Tyler. Zometeen dan nog eens naar de hoogdagen van de disco. Pure vrolijkheid komt er op je af hoor. Met Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
2: Daar straks al een melding gehad van HLN.
1: Amai, die zijn snel. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
4: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
3: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.

House for Sale van Lucifer. Zeer goedemiddag en welkom nog steeds bij Joe Gold, waar we nu behoorlijk hard teruggaan in de tijd naar 1958, maar net zo goed naar 1985, toen het nummer gebruikt werd in de film Back to the Future met Michael J. Fox in de hoofdrol. En dan gaat het over dit nummer hier. Johnny B. Goode van Chuck Berry.

0: warme dagen vooral is aanwezig. En dat laat ik nu al graag af en toe zo doorcijpelen ook in de muziek. Met Garland Jeffries dan bijvoorbeeld en Matador. En nu dan een pure brok onversneden soul met een boodschap die eigenlijk nooit aan kracht verliest hoor. Blijf geloven in jezelf en blijf vooruit gaan. Samen met Curtis Mayfield dan.
1: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.

0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
3: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
4: Dat is extra budget voor de fitness.
5: Oh, mijn mango.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
7: Als venten, zijn bendidioten.
8: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
9: De geschiedenis van uw Google Chrome.
10: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
7: Respect wil ik nog wel proberen.
11: Mamma mia!
12: Wat was dat?
13: De nieuwe comedy-reeks
14: Strijk!
13: Nu exclusief op streams.
15: Code Yellow!
16: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
17: Wat? 3?
16: Yep. Go for info naar telenet.be.

prachtig plaatje, hè? Van Leo Sayer, deze When I Need You. En het geldt een beetje als stilte voor de storm, want zet u maar schrap voor die plaat waarmee de wereldwijde Beatlemania pas echt losbarstte.

ga nog eens een poging doen dan. Uma Chasaoma. Ik denk dat het zoiets ongeveer moet zijn. Wat je het achtergrondkoortje hoort zingen van 10cc. In deze klepper toch wel, hè. Feel the love.

0: plek waar sneeuw poppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. De pro-Palestijnse betogers aan de UGent stoppen met de bezetting van het rectoraat. Ze starten daar vanmorgen mee een escalatie van hun wekenlange protest tegen alle banden met Israëlische instellingen door de oorlog in Gaza. UGent-rector Petra de Sutter zag vanmiddag geen andere manier dan naar de rechtbank in kort geding te trekken.
5: Het is duidelijk dat er toch een lijn overschreden is. Na vorige week ben ik het gesprek geëindigd met de oproep van als jullie dat willen, zitten we volgende week terug samen. We hebben daar geen reactie meer op gekregen. Ze kiezen heel duidelijk voor een escalatie. Overal graffiti, dat is echt wel vandalisme. Dat betekent dat wij nu niet anders konden natuurlijk dan rechtelijke stappen zetten.
4: Een tweede groep actievoerders bezet wel nog altijd het UFO-gebouw. Het is niet duidelijk of die actie ook wordt stopgezet. Mediaminister Sieltje van Agter wil dat VRT een recente studie volledig openbaar maakt. Het gaat om een studie over hoe jongeren staan tegenover onder meer homoseksualiteit. Aanleiding zijn uitspraken van filosoof Maarten Boudry in De Afspraak gisteravond. Volgens Boudry houdt de VRT cijfers over de herkomst van jongeren achter. De VRT ontkent dat en zegt dat de cijfers niet betrouwbaar zijn om er conclusies uit te trekken. Het onderzoek naar de ex-radiopresentator van Nostalgie voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik is afgerond. Dat meldt het Brusselse parket. De zaak kwam vorige zomer aan het licht nadat zijn echtgenote de beelden ontdekte en de politie belde. De raadkamer zal nu beslissen of het tot een proces komt. De ex-presentator is intussen vrij onder voorwaarden. Er komen kritische reacties op het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS. Werkgeversfederatie VBO roept op tot waakzaamheid omdat de markt onvoorspelbaar is. En ook ondernemersorganisatie VOCA noemt de deal niet ideaal. Onder meer omdat Europa meer moet toegeven dan de VS. Zo schrapt de Europese Unie de invoertarieven op de meeste Amerikaanse producten in ruil voor een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Je hoort CEO Frank Beks.
6: Voor onze Vlaamse onderneming is het een goede zaak dat er nu eindelijk een definitieve deal is, die weliswaar geen goede zaak is omdat er een tarief wordt opgelegd, maar in ieder geval wel stabiliteit en rust brengt en vooral voorspelbaarheid voor bedrijven. Het is dus goed dat we nu op die 15% hebben afgeklopt. We hadden natuurlijk liever minder gezien.
4: Het akkoord loopt tot 2029. Rusland heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Dnipro in het oosten vielen 2 doden en 6 gewonden. In Sumy in het noorden vielen 6 gewonden bij een droneaanval op een residentiële wijk. Ook de regio's rond Odessa en Zaporizhia werden getroffen. Daarbij raakten 4 mensen gewond. En er is ook schade aan opslagplaatsen en energieinfrastructuur. En tennis. Onze landgenote Sofia Kostoulas staat in de laatste kwalificatieronde van Roland Garros. Kostoulas versloeg een Japanse in 2 sets. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Griekse of een Chinese. Ook Greet Minne en David Goffin kunnen zich via de kwalificaties nog plaatsen voor Roland Garros. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
3: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

0: voorbije dagen is toch weer met de winterjas aangeweest. Maar kijk nog maar eens naar de weerapp. Het ziet er schoon uit. Veelbelovend. Blote benen kunnen weer. En misschien ook gewoon t-shirtje en slippers erbij. En jouw outfit zou zomaar eens compleet kunnen zijn. Goedemiddag. Welkom nog steeds hier bij Joe Gold. Je weet het. Muziek uit de 60s, 70s, 80s horen daarbij. En dat betekent dat ik dit hier ook nog eens op je los mag laten. Zowat het plezantste wat mij betreft. Wat de Jackson 5 ons gegeven heeft. I want you back.
1: Dit is

En straks dan zo'n goede funky plaat met Attitude. Dan gaat het over Stretch en Why Did You Do It? Wat eigenlijk een muzikale middelvinger was. Ik denk dat we het zo kunnen noemen. Een muzikale middelvinger richting drummer Mick Fleetwood van Fleetwood Mac. Want die had namelijk gevraagd aan Stretch om als de nul Fleetwood Mac te toeren in Amerika. Maar zelf opdagen, dat kon er niet vanaf. En daarmee had hij niet bepaald gescoord. Hè. Stretch dan weer wel, want het is een goede hit geworden hoor. Je hoort hem zo meteen naar de Bee Gees. And how deep is your love? Joe Gold.

0: Heerlijk, toch? En zo blijft het ook met In the Year 2525, zo meteen met Zeker en Evans.
1: Wij dragen E5.
2: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
1: E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: Imoscoop!
4: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Imoscoop, mam!
7: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruyt.be.
9: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht,
4: rustig, schat.
3: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
4: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
12: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
13: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
14: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
14: Sorteren kan je zo meteen.
7: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
5: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

Er zijn sterren, er zijn supersterren en dan is er ook nog zo'n fenomeen als Cher. Vandaag mag deze absolute koningin van de pop, van de mode, van de film 80 kaarsjes uitblazen. 80, inderdaad. Ze gaat ook al decennia lang mee. Hè. Ze scoorde hits in de jaren 60, 70, 80, 90 en daarna. Zo overleefde ze wat elke muzikale trend, vond zichzelf keer op keer uit. En ze bewijst gewoon dat leeftijd echt wel maar een getal is. Diepe buiging hoor. Voor een jarige Cher die je hier dan krijgt met If I Could Turn Back Time.

Olivia Newton-John en A Little More Love. En zet alles nu maar even op pauze dan, want we luisteren mee naar de onvergetelijke stem van Percy Sledge nu in My Special Prayer.

0: Weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums uit de 60s, 70s en 80s. Psycho Killer.
0: En de platenspeler, die krijg je er bovenop. De soundtrack van je leven op dat heerlijke vinyl.
1: Luister volgende week naar Joe Gold. Doe mee.
0: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Oh, ik snap er niks van.
7: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
8: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
9: Goesting in mijn wereldreis.
10: Elke maand.
9: Lekker chillen in paradijs.
10: Elke maand.
11: Win for life.
10: Win for life.
11: Win tot €5.000 elke maand.
10: Elke maand.
11: Je leven lang.
12: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
13: Koop lokaal. Voilà.
12: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.

and Fire met Weekend. En het gaat vooral een goed weekend zijn, toch als je houdt van temperaturen rond de 25 graden. Ha, om naar uit te kijken. Maar vandaag woensdag is ook meer dan de moeite, alleen al omdat dit voorbij mag komen. Zo'n plaat die rustig aan opbouwt, bijna intiem wordt het hier. Maar wacht maar af hoor, want het gaat nog losbarsten ook bij Harold Melvin en de Blue Notes in deze Don't Leave Me This Way.

Moest het eventueel nodig zijn, het komt in orde hoor. Want jouw humeur, jouw energie, jouw mood, binnen de 3 seconden krijgt dat een giga boost. Met Chubby Checker dan nu. En let's twist again.

0: en met 30 juni bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag. De pro-Palestijnse betogers aan de UGent stoppen met de bezetting van het rectoraat. Ze starten daar vanmorgen mee een escalatie van hun wekenlange protest tegen alle banden met Israëlische instellingen door de oorlog in Gaza. UGent-rector Petra de Sutter zag vanmiddag geen andere manier dan naar de rechtbank in kortgeding te trekken.
4: Het is duidelijk dat er toch een lijn overschreden is. Na vorige week ben ik het gesprek geëindigd met de oproep van als jullie dat willen, zitten we volgende week terug samen. We hebben daar geen reactie meer op gekregen. Ze kiezen heel duidelijk voor een escalatie. Overal graffiti, dat is echt wel vandalisme. Dat betekent dat wij nu niet anders konden natuurlijk dan rechtelijke stappen zetten.
3: Een tweede groep actievoerders bezet wel nog altijd het UFO-gebouw. Het is niet duidelijk of die actie ook wordt stopgezet. VRT gaat een studie openbaar maken over hoe jongeren staan tegenover onder meer homoseksualiteit. Aanleiding zijn de uitspraken van filosoof Maarten Boudry in de Afspraak gisteravond. Volgens Boudry houdt de VRT cijfers over de herkomst achter. De VRT ontkent dat en zegt dat de cijfers niet betrouwbaar zijn om er conclusies uit te trekken. Vlaams mediaminister Sieltje van Achter eiste daarop de volledige vrijgave van de studie. En tennis. Onze landgenoten Sofia Kostoulas en Greet Minne staan in de laatste kwalificatieronde van Roland Garros. Kostoulas versloeg een Japanse in 2 sets. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Griekse of een Chinese. Greet Minne versloeg een Servische ook in 2 sets. En ook David Goffin kan zich via de kwalificaties nog plaatsen voor Roland Garros. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
2: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

0: Wie heeft er de Copacabana nodig als je dit weekend ook kan genieten van een schone dosis zon en dat net in een verlengde weekend? Dat we chance hebben hoor. De Copacabana net nog van Barry Manilow. En daarmee wens ik je nog eens een heel fijne middag hier bij Joe Gold. Ik pak je nog een uurtje mee en het gaat af en toe knallen, kan ik al zeggen. Zo meteen al met Steppenwolf bijvoorbeeld. Na deze Crystal Gale dan nog en Don't It Make My Brown Eyes Blue.
1: Dit is Joe Gold.

stevig ritje op de motor of op de fiets of al wandelend. Sowieso de moeite om naar buiten te trekken. Want de Californische zon is in aantocht met die man met de fluwelen stem. Kar vraagt aan Grammy Awards op zijn dagkastje, denk ik dan toch. En een sound die direct een vakantiegevoel bezorgt. Met Christopher Cross en dat heerlijke All Right krijg je meteen na The Real Thing dan hier in Can't Get By Without You.

0: achterover leunen met de stem van Christopher Cross erbij in All Right. En straks dan naar de Summer of Love van 1967 naar 30 september 67, toen er een mijlpaal werd geschreven in de popgeschiedenis. En dat met The Move en Flowers in the Rain, want het werd de allereerste plaat ooit gedraaid op BBC Radio 1. En straks dus hier bij Joe Gold na Chic nog en Le Freak.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Maar, hoezo?
5: Sorry, Martins WK.
7: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
10: Maak nu een afspraak op carglass.be.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
14: Oh, zoveel video's!
13: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
15: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: En toch breekt de zon een beetje door, hè? Want geef toe, wat een heerlijk vrolijke plaat. Flowers in the Rain van The Move. Andy Williams oppost met Love Story. Na deze nog, If I Can't Have You.
1: Dit is

0: je zit even van stil worden met Love Story, Where Do I Begin van Andy Williams. Straks dan mag je nog eens voluit hoor, met Chris Montez en Let's Dance, Johnny Guitar Watson ook al. Maar hier dan nu, heerlijk nostalgisch tripje met Bob Seger in Main Street.
1: I remember standing on the corner at midnight.

0: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Alleen maar golden hits.
8: Uit de 60s,
7: 70s
8: en meer.
7: Dit is

straks dan muziek die synoniem staat voor een goede Franse nazomer. Een echt monument uit het Frans chanson. Na veel gitaar. Ja, dat kan ook bijna niet anders als je het woord guitar ook in je artiestennaam hebt staan. Bij Johnny Guitar Watson.

Geef toe, je zat ook net in volle vakantiesfeer met Joe Dassin, heerlijk wegdromen met zijn Lité Indien. En dat wegdromen, dat mag nog wel even duren ook nu met Queen en Somebody

Ontegensprekelijk goeie muziek gemaakt. Queen, Somebody to Love. Hey, het wordt bijna 3 uur, bijna dus, dat je mag genieten van de muziek van Raf van Brussel. Heel veel plezier daarmee, ook nog met deze Desmond Dekker.

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
4: Zeg, slim, ik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
3: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. Aan de UGent grijpt de politie hard in tegen de pro-Palestijnse actievoerders. Sinds vanmorgen bezetten ze het rectoraat. De universiteit stapte naar de rechter om hen daar weg te krijgen en het leek er even op dat ze zelf zouden vertrekken. Maar nu hebben de actievoerders zich vastgeketend aan het gebouw. Je hoort journalist Quinten Evens.
7: Die actievoerders zijn plots allemaal van dat dak afgekomen, hebben zich voor het gebouw neergezet en dan is een protesterende menigte vanaf de overkant van de straat daar naartoe gelopen. De politie die heeft die dan hardhandig weggeduwd. De spanning was echt wel te snijden. Ik denk dat er een kleine 100 agenten waren van de oproerpolitie. En die zijn nu alle bezetters één voor één aan het oppakken en wegleiden.
6: Zo'n 42 actievoerders zijn opgepakt. 1 politieagent raakte licht gewond. In Brussel betogen de onderwijsbonden tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst. De Vlaamse regering wil zo 100 miljoen besparen en dat kan volgens de bonden een impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Nancy Liber van de Socialistische Vakbond.
8: Het betekent eigenlijk dat er veel grotere klassen zullen zijn en we denken ja, zeker zo'n vak waar leerlingen zich kwetsbaar durven opstellen, waar zij toch ja, waarden en normen ook krijgen, waar zij over hun eigen levensbeschouwing kunnen reflecteren. Dat dat nu niet de klassen zijn die je met veel leerlingen samen kunt zetten. Ik vind het toch heel belangrijk dat alles op een kwalitatieve manier gegeven wordt.
6: De vakbonden vrezen ook dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. In ons voetbal wordt Edward Stil de nieuwe trainer van La Louvière. Hij tekende er een contract voor 3 seizoenen. Stil volgt Frédéric Taquin op die na 9 jaar en 4 promoties vertrekt bij La Louvière. Stil was eerder hoofdcoach bij Charleroi, Eupen, Kortrijk en de Engelse tweede klasser Watford. Wisselend bewolkt en nog kans op een bui en 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Vrijdag en dit weekend halen we plaatselijk 28 graden.
5: Dit is Joe Gold
0: met Raf van Brussel.

0: 12 maart 1975 zaten ze in de studio om dit te verhevigen. Mamma Mia van ABBA.
1: Joe Gold.
0: Een fijne woensdagmiddag vandaag. In 2009 stelde Michael Jackson zijn eerste vier aangekondigde concerten van zijn This Is It Tour in de Londense O2 Arena was dat uit tot begin juli en maart van het volgende jaar, 2010. Volgens de organisatie had Michael Jackson meer tijd nodig om de kostuumwissels te repeteren. Die concerten die zouden uiteindelijk nooit komen, want Michael Jackson overleed een maand later, totaal onverwacht. Bruce Hornsby die stond nooit in die O2 Arena, maar wel in de meer intiemere O2 Shepherd's Bush Empire. Dat is een heel mooie zaal. En toen was het laatste bisnummer de song die je nu te horen krijgt. Welkom.
2: Dit is Joe Gold.

0: I'm a country boy, yeah!
1: Ja, ja, ja, we deelden dezelfde passie, John en ik, vliegen. John Denver die legde zelfs met succes een aantal zware testen af bij de NASA, waarna hij als een van de eerste Amerikaanse burgers op een lijst belandde om als astronaut mee te gaan vliegen met de Space Shuttle. Maar zijn vliegpassie werd hem uiteindelijk fataal, want op 12 oktober 1997 stortte hij met zijn privévliegtuigje neer voor de kust van Californië. Dat is alom geweten natuurlijk. Gisteren wist de fijne Danny Verstraten, nee, eergisteren was dat, ons nog te vertellen dat dit een van zijn favoriete bands is aller tijden. CCR met

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Vele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: zijn meesterlijke timing en charme maakte hij van gewone mensen en alledaagse situaties kleine stukjes theater vol herkenning. Wim Sonneveld en Het Dorp. Het was de nummer 107 in onze 70s top 1000. Straks gaan we naar een land waar je zonder paspoort binnen geraakt, maar je moet er wel altijd, eigenlijk constant, dansen.
1: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
2: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
3: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
5: Win for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
6: Je leven lang.
7: Speel Win for Life online of in je winkel.
8: 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

Melissa Etheridge en tekenfiguren The Chipmunks, die hebben het nu gecoverd. Nu, die versie van Melissa Etheridge wil ik wel laten horen, maar die versie van The Chipmunks, dat wil ik jou niet aandoen. Beetje trouw gebleven aan het origineel van Tom Petty, alleen een beetje vertraagd, die Melissa Etheridge. Straks weer een terugblik op een populaire TV-reeks uit de jaren 70 tot en met 1983. Ik heb twee tips voor jou. Houten huis en groene heuvel. Ha!

0: Joe Gold.
1: Ik mag je weer terug meenemen naar een tijd waarin televisie nog zacht kon zijn met verhalen over familie, vriendschap en het dagelijkse leven. In die wereld speelde Little House on the Prairie zich af. Bij ons vertaald als Het Kleine Huis op de Prairie, uiteraard. Een reeks die generaties kijkers meenam naar het eenvoudige, maar warme bestaan van de familie Ingalls. Op de uitgestrekte prairie van het 19e eeuwse Amerika bouwde Charles Ingall, gespeeld door de geweldige Michael Landon, en zijn gezin een leven op vol liefde, hard werk en doorzettingsvermogen. Met zijn vriendelijke blik, want dat had hij echt wel, sterke handen en warme stem werd pa Ingalls voor velen het symbool van de ideale vader. Streng wanneer nodig, maar altijd rechtvaardig en liefdevol. Door de ogen van Laura Ingalls, vertolkt door Melissa Gilbert, beleefde kijkers het leven in Walnut Grove. Weet je dat nog? Walnut Grove. Schooldagen, winterstormen, eerste liefdes, verdriet en kleine geluksmomentjes die des te groter voelden omdat ze zo eenvoudig waren. Wat Little House on the Prairie, of Klein Huis op de Prairie, zo bijzonder maakte, was de oprechtheid. Want de reeks ging over moeilijke tijden, armoede, verlies en ziekte, maar altijd met een warm hart en een diep geloof in de menselijkheid. Elke aflevering voelde als een les in mededogen, familie en hoop. De serie straalde een rust uit die perfect paste bij haar tijd. Die houten huizen, die paardenkarren, korenvelden in de avondzon en de zachte muziek maakten van elke aflevering een klein stukje televisiepoëzie. Little House on the Prairie bleef hangen omdat het ons herinnerde aan iets eenvoudigs, maar kostbaars. Dat rijkdom niet in spullen zit, maar in liefde, verbondenheid en de mensen rondom jou. En dit, denk ik, gaat je meteen terugbrengen. Namelijk de TV-tune.
2: Dit is

0: klinkt misschien een beetje pejoratief, I'm your boogeyman, maar dat was met de beste bedoelingen en de meest groovy bedoelingen ook van Casey en de Sunshine Band. Ah, zeker, hadden we net over Little House on the Prairie, kleine huis op de prairie, toch een paar berichtjes voorlezen. Steffi die stuurde, Michael Landon was gewoon de ideale tv-papa. Zo iemand wou iedereen in huis hebben liever. Thomas die stuurde, ik herinner me nog dat mijn moeder altijd zei, dat zijn hier nog eens echte familiewaarden. Ja, daar kan ik wel in komen. Annelies, Laura die van de heuvel liep in die intro, dat is pure nostalgie. Gerda die stuurt, mijn oma noemde Michael Landon altijd die brave man met zijn paarden. Ingrid stuurt, zelfs mijn vader keek mee en die keek normaal alleen naar sport. En Peter die stuurde tenslotte, ik ruik spontaan warme chocolademelk als ik eraan denk. Merci voor jullie leuke berichtjes.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè. Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
7: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
8: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè?
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1+1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
14: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

Doors, People Are Strange uit 1967. In 1988 coverde de Britse band Echo and the Bunnymen datzelfde nummer, die People Are Strange. En die versie, die belandde in de tiener-vampierfilm The Lost Boys. En die film, die was dan weer op zijn beurt geproduced door de Doors-toetsenist Ray Manzarek. Dat is de versie van Echo and the Bunnymen. Ook redelijk dicht bij het origineel natuurlijk. Als het geproduced is door de toetsenist van de Doors, Ray, ja, dan klinkt het natuurlijk wel een klein beetje zoals het origineel, denk ik. In een scène in die vampierfilm Lost Boys was trouwens een heel grote poster van Jim Morrison in zijn bekende Jezus-pose te zien. Allee, Fred, wat heb ik nog voor jou? Bruce Springsteen met Born to Run. Oh, daar kijk ik al naar uit, zeg. En deze George McRae met Rock Your Baby, de nummer 385 uit de 70s. Top 1000 hier bij Joe Gold. Allee.

0: Weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums.

0: winnen. Luister volgende week naar Joe Gold. Doe mee. En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold. Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar, hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
6: Dat krijg je van Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Aan de UGent zijn 44 pro-Palestijnse actievoerders opgepakt. Dat gebeurde toen de politie vanmiddag hard ingreep om een einde te maken aan de bezetting van het rectoraat. Die was vanmorgen begonnen en deed de boel escaleren. De universiteit stapte daarom naar de rechter om die bezetters weg te krijgen. Even leken ze zelf te vertrekken, maar daarop ketenden sommigen zich vast aan het gebouw. Je hoort journalist Quinten Evis.
8: Die actievoerders zijn plots allemaal van dat dak afgekomen, hebben zich voor het gebouw neergezet. En dan is een protesterende menigte vanaf de overkant van de straat daar naartoe gelopen. De politie die heeft die dan hardhandig weggeduwd. De spanning was echt wel te snijden. Ik denk dat er een kleine 100 agenten waren van de oproerpolitie. En die zijn nu alle bezetters één voor één aan het oppakken en wegleiden.
7: Twee agenten raakten ook lichtgewond bij de actie. In Brussel betogen de onderwijsbonden tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst. De Vlaamse regering wil zo 100 miljoen besparen en dat kan volgens de bonden een impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Nancy Libert van de Socialistische Vakbond.
9: Het betekent eigenlijk dat er veel grotere klassen zullen zijn. En wij denken, ja, zeker zo'n vak waar leerlingen zich kwetsbaar durven opstellen, waar zij toch ja, waarden en normen ook krijgen, waar zij over hun eigen levensbeschouwing kunnen reflecteren, dat dat nu niet de klassen zijn die je met veel leerlingen samen kunt zetten. We vinden het toch heel belangrijk dat alles op een kwalitatieve manier gegeven wordt.
7: De vakbonden vrezen ook dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. En David Goffin is uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi op Roland Garros. Hij verloor van de Brit Toby Samuel, de nummer 159 van de wereld, in 3 sets. 5-7 en 2 keer 6-3. Goffin is 35 en kondigde 2 maanden geleden aan dat hij stopt met tennissen. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen begint zonnig, na de middag stapelwolken, we halen dan tot 23 graden. Vanaf vrijdag krijgen we zonnig en warm zomerweer.
0: Dit is Joe Gold.
10: Met Raf van Brussel.

De opener van de Lokerse feesten deze zomer, dat is Diana Ross, die werkt aan nieuwe muziek. En dat zou ze blijkbaar doen met haar zoon Evan. Die 37-jarige Evan Ross die heeft in een interview met het Amerikaanse tijdschrift People gezegd dat hij aan een aantal dingen met zijn moeder werkt. Is trouwens ook een acteur en een muzikant. Die noemt de samenwerking bijzonder en benadrukt dat hij zijn moeder altijd zal blijven steunen in al wat ze doet en zeker bij het maken van muziek. Ze is namelijk uniek. Maar in dat rijmde, dat was niet de bedoeling. Swat, straks SOS. Boodschap in een fles, maar dan in het Engels. 10cc die in de ontkenningsfase zitten. Maar eerst deze topsong van op hun album Rumours. Toevallig ook het favoriete vinylalbum van mijn fijne collega Astrid Philips. Dat mocht ze vorige week nog komen vertellen rond 16:30 bij mij in de studio. Ik heb straks rond 16:30 weer een bekende collega die een favoriete vinylplaat mag komen voorstellen.

0: Dit stukje tekst in zanglijn die Sending Out een SOS was eerst bijna geschrapt, want Sting die vond het aanvankelijk een beetje te simpel klinken, tot de twee andere heren van de politie zeiden nee, dat is net de hoek. Dat is net wat de mensen gaan meezingen. Oeh, zeg, gelukkig dat dat er nog in zit.
1: Jogold. Mei is vinylmaand.
0: Ja. Elke dag zet een bekende Vlaming rond 16:30, dus ook weer binnen een kleine 10 minuutjes bij mij, zijn favoriete vinylalbum in de kijker. Een plaat waarvan hij of zij denkt, non de pietjes, dat is echt een iconische vinylplaat. Die plaat, die vinylplaat, die gaat dan ook onze Joe Goldkast in en die kan jij misschien wel winnen op het einde van de maand. 100 vinylalbums zullen daarin zitten. Er staat een heel mooie Lenco-platenspeler op met 2 luidsprekers, maar je maakt ook elke week kans op 5 classic vinyl albums. Als je denkt, toch, die platenkast is allemaal niet nodig voor mij. Wat moet je doen om die 5 classic albums te winnen? Wel, gewoon Joe Gold volgen op onze sociale media. Ik ga het verklaren. Dat is Facebook en Instagram. Voilà, het is eruit.
2: Wij dragen E5.
3: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
2: E5, jouw verhaal in stijl.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

vrienden van de Selector. Wij proberen een klein beetje variatie te bieden hoor, bij Joe Gold. Not always the same thing on my radio. 1979, het was de nummer 901 uit de 70s, top 1000. Zometeen zet ik mijn studiodeur open voor iemand die live

0: Als ik naar rechts kijk in ons Joe Gold studiootje, dan kijk ik recht op een vinylplaat van Bee Gees, Massachusetts. En als we het toch over vinyl hebben...
1: Mei is vinylmaand bij Joe Gold.
0: Ja, en vandaag de gast voor Mei is vinylmaand. De man die klinkt alsof hij met één hand de veder van de mengtafel openschuift en met de andere hand een kommetje chips klaarzet voor het weekend. Een warme radiostem, bakken muziek, passie, vooral voor één band. En dat gezellige gevoel dat hij uitstraalt van hey, blijf nog even hangen bij mij, het is altijd gezellig. Dat is één van zijn handelsmerken. Oké, hij kan soms wel een klein beetje een bitch zijn, maar heeft het grootste hart. Dag Jan Bosman.
2: Oh, wat een mooie omschrijving. Klopt helemaal.
0: Maar we zien u zo graag.
2: Ja, ik weet het. Maar ik zie jou ook graag, dat weet je.
0: Welkom in de studio. Ja, dat is de studio van Joe Gold.
2: Ja, maar ik kom hier regelmatig. Jij mag regelmatig ook op Joe Gold werken, ja, zeg maar.
0: En dat is fantastisch. Je bent een heerlijke collega. Maar welke artiest en welk album zou jij graag willen aanprijzen, beste Jan?
2: Wat denk je zelf? Ik heb het aan de luisteraars vanochtend al verkondigd. Ik wil graag het natuurlijk hebben over ABBA. Mm-hmm. En ik heb een Greatest Hits album eruit gehaald. Ik weet dat het niet eigenlijk de bedoeling misschien wel is, maar ik ga voor Greatest Hits Volume 2 van ABBA uit 1979. Hij heeft een heel speciale reden, want mijn absoluut favoriete single van ABBA staat daarop. En daarom heb ik die gekozen. En het probleem, of het feit is eigenlijk, Summer Night City is mijn favoriete single van ABBA.
0: Top, dat vind ik nu echt een topsong.
2: Ja, ik ook. En dat is eigenlijk op geen enkel album verschenen. Het was de bedoeling dat dat ging verschijnen op het album Voulez-vous van ABBA. Maar dat is er uiteindelijk niet opgeraakt. En dat is een van de twee singles. Tot die periode was dat de tweede single eigenlijk die ze gewoon hebben uitgebracht op single zonder dat het ook op album verschenen is. Dus de eerste was Fernando. Die stond ook niet op een album. Hebben ze op single uitgegeven. En dat hebben ze dus ook gedaan met Summer Night City. En ik denk dat dat zo'n geval moet geweest zijn van, goh, ja, we moeten hier dringend iets uitbrengen zodat de mensen warm blijven voor ons muziek. Wat moeten we hier doen? Summer Night City hebben ze dan uitgebracht. En ze hadden het niet verwacht. Ze hebben daar heel lang aan gewerkt bijvoorbeeld, want mixen van zo'n nummers bij ABBA ging dat heel erg vlotjes. En bij Summer Night City heeft dat wel iets langer geduurd. Een week, wat ook niet overdreven is uiteindelijk.
0: Savannah nog.
2: Maar meestal ging dat sneller. En vooral dan omdat de leden van ABBA niet echt overtuigd waren van het succes van dat nummer.
0: Oké.
2: Ja, terwijl als ik nu hoor, dan denk ik van, amai, dat is een knaller.
0: Ja,
2: een geweldige plaat. Dus daarvoor en daardoor hebben ze dat dus ook niet op een album gezet en hebben ze uiteindelijk gewacht tot een Greatest Album om dat toe te voegen. En de eerste keer dat dat dus gebeurd is, is op dat Greatest Hits Album Volume 2.
0: Dat is natuurlijk een goede trigger om dat Greatest Hits Album een klein beetje te doen extra verkopen.
2: Ja, maar dat is marketing. ABBA is altijd al marketing geweest. Als mensen mij vragen van, waarom vind je ABBA nu zo interessant en zo goed, dan heeft dat niet alleen met de marketing en met de muziek te maken, maar ook met de marketing. Die zijn altijd relevant gebleven.
0: Ja. Ja,
2: op een gegeven moment was er de Gold albums die ze hebben uitgebracht. Dan was er de musical Mamma Mia. Dan kwam er de film. Dan zaten ze op TikTok. Dan deden ze Instagram. Nu zitten ze in Londen met die ABBA Voyage. Die zijn altijd met iets bezig geweest, zodat iedereen die ook altijd kent. Ik moet eerlijk bekennen of zeggen van, ik speel toneel. En de laatste avond van een toneel dat we hebben gespeeld, hebben we altijd een feestje.
0: Ja.
2: En dat is met heel veel jonge mensen. Draai ABBA. Iedereen kent dat altijd.
0: Ja, dat is zo.
2: En dat is echt geweldig. En ik hoorde afgelopen week die albums passeren. Dat zijn allemaal van die mensen die heel veel over muziek weten. En ik dacht van, mag af en toe ook wel eens
0: een beetje luchtiger
2: zijn. Ja, dus ik dacht van, ABBA moet er sowieso ook tussen.
0: Zeg, Greatest Hit album van ABBA, je moet je daar helemaal niet voor schamen dat je het dier op een piedestal zet.
2: Nee.
0: Maar dat zijn dus de Greatest Hits. Maar is er daar... Ik kan mij herinneren als ik vroeger een vinyl op mijn platenspelertje legde, dat ik soms wel eens een nummer durfde te skippen.
2: Ja?
0: Is er een nummer op die Greatest Hit dat jij durft te skippen? Eerlijk zijn, Jan.
2: Ja. Maar veel skippen zal ik niet doen. Maar er is bijvoorbeeld Rock Me staat er ook op. En dat zal ik misschien, als ik dan iets moet skippen, dan zou ik dat misschien wel overslaan.
0: Oké, als je een tattoo op je lijf zou laten zetten.
2: Ja.
0: Van een songtitel van ABBA, welke zou dat dan zijn?
2: Maar dat is een moeilijke. Summer Night City heeft natuurlijk Gimme, Gimme, Gimme.
0: Dat is gevaarlijk, hè, Jan?
2: Ik weet het. Maar ja, maar het moet ook wel eens een beetje een betekenis hebben, vind ik. Als je dan een tattoo zet, ja, dan kan je moeilijk Summer Night City, want dat heeft eigenlijk weinig betekenis. Tenzij natuurlijk mensen weten van, dat is jouw favoriete single. Misschien dat er ook een mooie tekening bij staat, dan kan dat wel allemaal.
0: Maar, of je zet in je lease Waterloo bijvoorbeeld.
2: Of Take a Chance on Me, ook. Ja, kan ook eigenlijk. Want er zijn heel veel money. Hè? Als mensen mij geld geven, voor geld dansen we weer. Ik zeg het
0: dat
2: altijd.
0: Is zo. Ja. Jan, stel dat je die greatest hits van ABBA zou moeten aanprijzen aan de 14, 15-jarige Jan Bosman.
2: Oei.
0: Wat zou je, hoe zou je dat doen?
2: Maar weinig overtuigingskracht nodig. Want ik was toen al wel helemaal weg. Ik weet nog goed, in 1979 hebben we naar België gekomen voor een optreden in Vorst Nationale. Mijn papa heeft mij toen gevraagd, wil je gaan? Ik was toen 8 jaar en ik heb nee gezegd.
0: Allee.
2: En ik heb daar tot de dag van vandaag nog spijt van. Dus ik weet dat ik toen, als ik 8 jaar ook al weg was van ABBA. En dat was op school heel moeilijk, want ja, ABBA, dat was not done op dat moment. Hè. Waren vooral andere groepen waar je fan van moet zijn.
0: Jan, nog een paar korte vraagjes. Let op de eerste, moet je goed antwoorden of het is hier met kletsen op het bloot gat. Ja. Vinyl of Spotify?
2: Vinyl.
0: Meebrullen of stil luisteren?
2: Meebrullen, ja.
0: Uiteraard. Solo luisteren of deel je dat moment met iemand?
2: Goh. Ik luister graag solo. Ik zal dat even verduidelijken. Ik ben ooit naar een musical geweest. Toen de Mamma Mia musical voor de eerste keer naar België kwam, was dat de Engelse versie die in Vorst Nationaal werd gespeeld. En ik mocht daar naartoe. Ik had een uitnodiging gekregen. En de rij achter mij zat Pieter de Krem. En die heeft elk van die nummers luidkeels meegezongen. Ja, en ik heb een paar keer achterom gekeken. Dat ik dacht van, zeg, hallo, kan het even? En dan denk ik van sommige momenten, luister je beter alleen en zing je beter alleen mee. Ik heb dat tegen Pieter de Krem trouwens ook het al gezegd. En hij wist het nog.
0: Ah ja,
2: hij wist het nog. Ja.
0: Zeg, en die plaat, overdag of 's nachts beluisteren?
2: Oeh, dag en nacht. Dag en nacht. Vind echt, dat start vanaf de eerste noot, zit dat erin. En dat kan je op elk moment gebruiken, vind ik.
0: Ja, je zet de greatest hits van ABBA in onze platenkast. Mm-hmm. En die kan de luisteraar winnen, hè?
2: Ja, absoluut. Op het einde van de week. Hè. Dan moet je sowieso ons liken op Instagram en Facebook. En moet je ons daar ook laten weten welk favoriet album, favoriete vinyl aller tijden jij zo geweldig vindt en die je ook in onze platenkast zou willen zetten. En dan kan je dat winnen.
0: Voilà, ik had geen zin om dat nog eens uit te leggen. Dus
2: ja, ik heb het gedaan.
0: En nu mag jij nog kiezen, Jan. Summer Night City, dat vliegt er zo. Dat begint meteen, hè. Dat is een bom, hè. Start ik die plaat gewoon los erin?
2: Ja?
0: Of zet ik daar nog zo een Jogold dingetje voor?
2: Wat denk je zelf?
0: Ik denk dat ik dit moet doen.
2: Ja, voilà.
0: Jan, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Merci.

0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
2: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
3: Als vente, zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
4: De geschiedenis van uw Google Chrome.
2: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
3: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
2: Wat was dat?
0: De nieuwe comedy-reeks
5: Strijk!
0: Nu exclusief op streams. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.

0: Die zomerse dagen in het verschiet gaan we zo weer vrolijk zien rondfladderen, die vlindertjes. Daniel Gerard bij Joe Gold. Ik was het bijna vergeten, maar ik moet nog iets doen. Joko! Rewind. Ja, want morgen is het donderdag. Dan is het weer tijd voor de Joe Gold Rewind rond 4:30. Dan neem ik je mee terug naar die dag. Morgen dus, 21 mei. Maar dan ergens in de 60s, 70s of 80s. Ik heb hier een rat in de studio staan. Dat is door de collega's omgedoopt tot het Rad van Raf. Dat is moeilijk voor mezelf om dat te zeggen, vind ik. Maar ik zeg dus gewoon het rat, dat staat hier in de studio. Ik mag daaraan gaan snokken. En dan zal dat stoppen op een jaartal. En dan ga ik morgen terug naar dat jaartal. Dus ik zal eerst even aan het rat draaien. Oké. Morgen ga ik samen met jou terug naar 21 mei, want dat is morgen, 1964. En dan ga ik je een beetje onderdompelen in wat er toen allemaal leefde op deze aardkloot.
1: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.
1: Dit is Joe Gold.

Come Back. Ik heb er nog eentje voor jou. En dat is een leuke. Een hele leuke van Show Waddy Waddy. Under the Moon of Love. En na het nieuws...

0: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar hoezo?
2: Sorry, Masties WK.
4: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
7: Bart de Meulemeester, die heeft dat voor jou. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Aan de UGent zijn 44 pro-Palestijnse actievoerders opgepakt. Dat gebeurde toen de politie vanmiddag hard ingreep om een einde te maken aan de bezetting van het rectoraat. Die was vanmorgen begonnen en deed de boel escaleren. Journalist Quinten Evens volgt het daar al de hele dag.
9: Terwijl dat gebeurde, kwam er al maar meer volk die mensen toejuichen. Die groep werd zo groot dat ook daar de oproerpolities moeten tussen beiden komen. En ze hebben daar dan de straat helemaal afgezet. Al die actievoerders die gaan nu naar het politiebureau, daar worden ze geïdentificeerd.
8: Twee agenten raakten ook licht gewond bij de actie. In het rectoraat zitten geen betogers meer, in het UFO-gebouw wel nog. In Dilbeek in Vlaams-Brabant is een buschauffeur zwaar gewond geraakt bij een frontale botsing met een vrachtwagen. De buschauffeur zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte gewond. Volgens getuigen was de vrachtwagen door het oranje gereden omdat hij niet meer kon stoppen. Daardoor botste hij op de bus die net afdraaide. Enkele honderden leerkrachten hebben betoogd aan het kabinet van Vlaams onderwijsminister Soehal Demir in Brussel. Ze gaan niet akkoord met de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst. Je hoort Nancy Libert van de Socialistische Vakbond.
10: Als je met de directeur spreekt ook, het is echt chaos om dit te kunnen organiseren. De verschillende levensbeschouwingen mag men op verschillende tijdstippen geven, maar mag het in andere scholen geven. Wij denken ja, dat men ook op termijn zal zeggen, de levensbeschouwingen, dat kunnen we eigenlijk niet meer organiseren, dus we gaan dat uit het curriculum van de scholen halen.
8: De bonden vrezen ook voor gevolgen voor de kwaliteit van ons onderwijs en dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. De Vlaamse regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. In ons voetbal wordt Edouard Stil de nieuwe trainer van La Louvière. Hij tekende er een contract voor 3 seizoenen. Stil volgt Frédéric Taquin op, die na 9 jaar en 4 promoties vertrekt bij La Louvière. Stil was eerder hoofdcoach bij Charleroi, Eupen, Kortrijk en de Engelse tweede klasser Watford. En geen hoofdtoernooi op Roland Garros voor David Goffin. Hij verloor in de tweede kwalificatieronde van een Brit. Goffin is 35 en stopt na dit seizoen met tennissen. Het was dus zijn laatste keer in Parijs. Goffin stond al 13 keer op de hoofdtabel van Roland Garros. Ik ben hier altijd onthaald als een van jullie, als een prins, zei hij na zijn nederlaag.
11: C'était que du bonheur, que des émotions, des magnifiques matchs, des magnifiques cours, des superbes ambiances. J'ai toujours été accueilli ici comme un des vôtres, comme un champion, comme un prince. Merci beaucoup.
8: 10 jaar geleden haalde Goffin zijn beste resultaat op Roland Garros, de kwartfinales. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 11 graden. Morgen begint zonnig, na de middag stapelwolken, we halen dan tot 23 graden. Vanaf vrijdag krijgen we warm zomerweer met veel zon. Vrijdag tot 28 graden, zaterdag plaatselijk 30 graden.
6: Dit is Joe Gold
0: met Raf van Brussel.

echt muziek waar ik als kleine raf ook compleet op kon kicken. Whispers and the Beat Goes On uit 1978. Ik was toen 7 jaar, dus het zal eerder in de jaren 80 geweest zijn dat ik dat leerde kennen. Maar je gaf hen een fijne plek in de 70s top 1683. Dit is een jarige. Cher, die wordt 80 vandaag, zeg. We zetten ze heel graag nog eens in de bloemetjes.

Cher, je bent het levende bewijs dat leeftijd gewoon een getal is. Liefst geschreven in neonletters met een windmachine erbij natuurlijk. Joe Gold. Ah, Benny Appeltan stuurt nog Sonny en Cher. Heerlijke tijd van onder andere korte broeken. En Linda Daniels, grote madame, onlangs Mermaids nog eens gezien. Wat een schitterende film. Straffe madame, inderdaad. Cher samen met haar Sonny toen nog uit 65. I got you, babe. Tijd voor de Actua-plaat. Ik vond een toch wel gek artikel online ergens. En ik wou dat met jou delen. En daar mag jij dan straks een plaat aan ophangen. Bijzonder jobaanbod in de luchtvaart. Wereld. De Britse luchtvaartmaatschappij British Airways zoekt piloten die niet zullen opstijgen, maar vliegtuigen enkel over de grond moeten verplaatsen op Chicago Hare Airport. Op de belangrijkste luchthaven van Chicago komen vluchten van British Airways aan in Terminal 5, maar vertrekken doen ze vanop Terminal 3. Dat betekent dat er ervaren piloten nodig zijn om de vliegtuigen tussen hun twee tijdelijke terminals te taxiën. De meeste luchthavens gebruiken grondmedewerkers meestal zo een klein trucje, een kleine pushback truck heet dat, een voertuig dat vliegtuigen achteruit duwt. Maar op de luchthaven van Chicago zijn die afstanden veel te groot en is het efficiënter en veiliger om de eigen motoren van een vliegtuig te gebruiken. Geen lange afstandsvluchten dus, geen turbulentie boven de Alpen, maar wel een cockpit, straalmotoren en de verantwoordelijkheid over een gigantisch vliegtuig, maar wel gewoon met de wielen netjes op de tarmac. Welke 60s, 70s of 80s plaat hang jij daaraan op? Ik lees het heel graag in de Joe-app.

0: Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja! Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja! Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja! Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Justin, time to that.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
10: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
9: Sorry, kan dat wat korter?
10: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
9: Nee, korter.
10: Koop lokaal. Voilà.
11: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

Dat is het lijflied wanneer je voor de eerste keer naar de osteopaat gaat. Bend me, shape me, any way you want me, als het maar geen pijn doet. Hè. American Breed bij Joe Gold. Ik ga zo meteen eens door jullie heel fijne suggesties gaan. Wat de Actua-plaat betreft, na een heel fijne plaat van Boskijks. Ze zingen hetzelfde backings, zeg maar. Dank je vriendelijk daarvoor.

0: Oh, wat zijn jullie weer creatief geweest wat de Actua plaat betreft.
1: Joe Gold.
0: Ja, want ik vond toch wel een gek bericht online. Bijzonder jobaanbod in de luchtvaartwereld. En het is niet de minste maatschappij natuurlijk. Het is British Airways, grote Britse luchtvaartmaatschappij. Zoekt piloten die niet zullen opstijgen, maar vliegtuigen enkel over de grond taxiën op Chicago O'Hare Airport. Dat is de belangrijkste luchthaven van Chicago. Daar komen de British Airways vluchten aan in Terminal 5. Maar vertrekken doen ze aan Terminal 3. En dat is wel een afstandje tussen die twee terminals. Dat betekent dat er ervaren piloten nodig zijn om de vliegtuigen tussen de twee tijdelijke terminals te taxiën gewoon. De meeste luchthavens gebruiken grondmedewerkers, meestal zo een pushback truck. Dat is zo'n voertuig dat vliegtuigen achteruit duwt. Maar op Chicago zou het efficiënter en veiliger zijn om de motoren van het vliegtuig te gebruiken. Geen lange afstandsvluchten dus, geen turbulentie boven de Alpen, maar wel een cockpit, straalmotoren en de verantwoordelijkheid over een gigantisch vliegtuig, maar gewoon met de wieltjes net op de grond. Ah, jullie waren weer fantastisch. Ik ga er doorgaan.
2: Come fly with me, let's fly, let's fly.
0: Ja, de ultieme vliegtuigklassieker van Frank Sinatra was een suggestie van Tom. Dankjewel. Ja, dat wordt moeilijk. Don't wanna die in an air disaster. Als je op de grond blijft, laat Benny ook fijntjes weten. Albert Hammond. Kurt van Michum zegt liedje in de lucht. Wel, Phil Collins in the air tonight. Groetjes vanuit mijn hobbybakkerkamer. Dat is fantastisch. Geniet er nog van daar, Kurt. Luc dacht aan de Steve Miller Band, Fly Like an Eagle. Vliegen zonder ooit echt los te komen van de grond. Learning to Fly, Pink Floyd. Fijne suggestie van Lies. Geen startbaan nodig. Gewoon gaan en taxiën op de grond dus. On the Road Again van Can't Heat. Dankjewel, Laurent. John Denver zingt op een gegeven moment All My Bags Are Packed. Behalve dat dus de piloten gewoon thuis kunnen slapen, laat Saskia weten. John Denver, Leaving on a Jet Plane. Ja, Who's Gonna Fly You Home is het dus niet, maar gewoon Drive van The Cars. Dankjewel, Peter.
3: One day I'll fly away.
0: Wat een fijne suggestie ook. One day I'll fly away. Lydia dacht aan deze dus van Randy Crawford. Maar, god, het is allemaal, het zijn echt zo'n fijne suggesties. Nogmaals, waarvoor dank. Maar we zijn gegaan voor een klassieke song. Ja, oh, dek de lading ook natuurlijk wel. Marnix Spieren suggereerde deze. Linda, ook nog Thomas, Sabine en nog iemand wiens naam ik helaas vergeten ben. Spijt me zeer. Airport van de Motors is wel een leuke. Is ongeveer wat er in elk berichtje stond. En dat vonden wij dus ook. Dankjewel, hè. Heb ik wel veel dank u gezegd, hè, zeg.

0: u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, mijn naam is...
2: Ja, ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
6: Imoscoop!
7: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man.
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een naald, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, mam!
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt... Uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
12: Dat is extra budget voor de fitness.
13: Oh, mijn mango.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
14: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
15: Leuke video!
14: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

Long Cool Woman van Hollies vertelt het verhaal van een FBI-agent, een inval in een bar en een femme fatale. Dat zijn dingen die ook wel eens in Rio de Janeiro zouden durven voorvallen, denk ik. Peter Allen is dit en zometeen nog...

De grote dame die altijd klonk alsof het een beetje herfst was. Zelfs op een 20e mei. Ik heb er nog eentje, maar wel eentje om te dansen. Als je daar zin toe hebt natuurlijk. Leo Sayer en You Make Me Feel Like Dancing. Tot morgen. Yippie!

0: dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische

0: disco's maken in Mexico.
1: Green for Life. Green for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
9: Goedenavond. Het gerecht onderzoekt een reeks wanpraktijken bij parkeerbedrijven in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Je kan er je auto achterlaten als je op vakantie vertrekt. Een medewerker parkeert hem dan ergens voor jou. Maar meerdere klanten klagen, vertelt HLN-consumentenexperte Safia Yashou.
10: Het gaat onder meer over gestolen auto's van vakantiegangers, auto's waarmee zonder toestemming gereden zou zijn. Ook keerden sommige voertuigen beschadigd terug. Daarom is het belangrijk om voorzorgen te nemen als je zo'n parking gebruikt. Maak voor vertrek altijd foto's en filmpjes van je auto en de kilometerstand. En check ook op voorhand de reviews van dat parkeerbedrijf en of het camerabewaking heeft.
9: De voorbije 2 weken zouden er ook 2 wagens gestolen zijn. Het parket raadt alle slachtoffers aan om een klacht in te dienen. De hervormingen van de levensbeschouwelijke vakken in ons onderwijs komt er. Maar ik wil wel nog praten met de scholen over hoe ze het moeten organiseren. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Zoual Demir gezegd in het parlement.
11: Uitstel van grote hervormingen? Nee, ik ga dat niet doen. Dat is ook geen goed idee. Ik geef wel toe, die 100 miljoen besparing van de levensbeschouwelijke vakken, dat is inderdaad een hele pittige. Dat maakt het puzzelwerk bijzonder moeilijk. Ik wil daar gerust mee nadenken. Er zijn ook wel directeurs geweest die ook echt constructieve voorstellen hebben gedaan. Daar wil ik ook gerust naar kijken.
9: De Vlaamse regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. Enkele honderden leraars hebben daar deze namiddag tegen betoogd in Brussel. Het staatsbezoek van de Russische president Poetin aan China zit erop. Net voor zijn vertrek ging hij nog op de thee bij zijn Chinese collega Xi Jinping. Rusland en China ondertekenden zo'n 40 akkoorden om beter samen te werken, onder meer rond handel, technologie en energie. Poetin nodigde Xi ook uit voor een tegenbezoek aan Rusland ergens volgend jaar. De Ecuadoraan Jonathan Narváez heeft de 11e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in een sprint met 2 voor de Spanjaard Enric Mas. Narváez pakt zoals een 3e ritzege in deze Giro. In het klassement blijft de Portugees Alfonso Eulalio aan de leiding. Topfavoriet Jonas Vingegaard volgt al op een kleine halve minuut. En het mosselseizoen is officieel geopend. De eerste Zeeuwse hangcultuurmosselen van het jaar zijn geoogst in de Oosterschelde. Dat is vroeger dan anders. Maar de mosselen zijn uiteraard opnieuw heel erg lekker, zeggen experts.
12: Je ziet dat het mooie vette mossel, kleur is goed. En een mooie bolling in de mosselen, dus die is helemaal oké. Klaar voor consumptie.
9: In sommige restaurants kan je wel al enkele dagen mosselen eten. Op de bodemcultuurmosselen moeten we wel nog wachten tot 1 juli. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen eerst zon, later stapelwolken tot 23 graden. Vanaf vrijdag zonnig zomerweer, vrijdag tot 28 graden, zaterdag plaatselijk zelfs tot 30 graden.
8: Dit is Joe Gold.
0: 60s at 6.
8: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60. Whoa.

0: is Nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
1: Daar straks al een melding gehad van HLN.
0: Amai, je bent snel. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Hello. En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
11: Alleen maar golden hits uit de jaren 60.
12: Dit is

0: waar sneeuw op nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
8: Koop lokaal, voilà.
7: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
9: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
10: Dit is 60s at 6.
11: Alleen maar golden hits uit de jaren 60.
12: Joe Gold.
13: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. Het gerecht onderzoekt een reeks wanpraktijken bij parkeerbedrijven in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Je kan er je auto achterlaten als je op vakantie vertrekt. Een medewerker parkeert die dan voor je. Maar meerdere klanten klagen, omdat achteraf bleek dat er met hun auto gereden is. Sommige waren beschadigd en twee zouden ook gestolen zijn. Je hoort Lieve Chris Beels van het parket.
3: Het gaat dan bijvoorbeeld over het rijden met de voertuigen van klanten terwijl ze op vakantie zijn, of het parkeren van de voertuigen van klanten in de omliggende straat in plaats van deze veilig en overdekt te stallen zoals men belooft. Dit is uiteraard strafbaar. Het betreft inbreuken op het wet ook economisch recht en het maakt ook misbruik van vertrouwen uit. Wij nemen deze zaak als parket zeer ernstig en raden slag dan ook aan om zeker klachten in te dienen.
2: Brussels Airport raadt aan om de parkings van de luchthaven zelf te gebruiken of om het openbaar vervoer te nemen. De hervormingen van de levensbeschouwelijke vakken in ons onderwijs komen er. Maar ik wil wel nog praten met de scholen over hoe ze het moeten organiseren. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir gezegd in het parlement.
4: Uitstel van grote hervormingen? Nee, ik ga dat niet doen. Dat is ook geen goed idee. Ik geef wel toe, die 100 miljoen besparing van de levensbeschouwelijke vakken, dat is inderdaad een hele pittige. Dat maakt het puzzelwerk bijzonder moeilijk. Ik wil daar gerust mee nadenken. Er zijn ook wat directeurs geweest die ook echt constructieve voorstellen hebben gedaan. Daar wil ik ook gerust naar kijken.
2: De Vlaamse regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. Enkele honderden leraars hebben daar deze namiddag tegen betoogd in Brussel. In de VS is de vroegere president van Cuba, Raúl Castro, aangeklaagd. Waarvoor, dat is niet bekend. Dat meldt persbureau Reuters. Raúl Castro is 94 en de jongere broer van die andere Cubaanse leider, Fidel Castro. Amerikaans president Trump wil Cuba innemen. Sinds begin dit jaar blokkeert de VS olieleveringen, waardoor Cuba met grote brandstoftekorten zit. De Ecuadoraan Jonathan Narváez heeft de 11e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in een sprint met 2 voor de Spanjaard Enric Mas. Narváez pakt zoals een 3e ritzege in deze Giro. In het klassement blijft de Portugees Afonso Eulalio aan de leiding. Topfavoriet Jonas Vingegaard volgt op een kleine halve minuut. En in het tennis heeft Rafael Collignon zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi in Genève in Zwitserland. Hij verloor in 2 sets van de Noor Casper Ruud. 7-6 en 6-2. Ruud staat 17e op de wereldranglijst, Collignon 64e. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen eerst zon, later stapelwolken, tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig zomerweer, vrijdag tot 28 graden. Zaterdag zelfs plaatselijk tot 30 graden.
1: Dit is Joe Gold.
0: 70s at 7.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums

0: heerlijke vinyl. Luister volgende week naar Joe Gold. Doe mee. En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman?
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week was parfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht ze.
10: Rustig.
9: Als ik dat niet vind, mag ik ze bieden. Nee, naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
10: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
11: Harta. Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Harta, compleet zot van tuin en dier.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
0: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
14: Dit is 70s at 7.

0: Voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering. Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Dit is 70s at 7.
4: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Gotha los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond. De Universiteit Gent mag de overgebleven pro-Palestijnse bezetters uit het UFO-gebouw halen. Dat heeft de rechter beslist na een klacht van de rector. Mogelijk vertrekken de betogers zelf. De politie arresteerde deze namiddag al 46 bezetters in het rectoraat. Journalist Quinten Evers.
4: We weten bijvoorbeeld niet helemaal zeker dat dat allemaal wel studenten zijn. Kans is groot dat er ook heel wat andere mensen uit andere groeperingen, bijvoorbeeld pro-Palestijnse groeperingen, zich bij hebben aangesloten. Wat de politie op dit moment ook nog aan het uitzoeken is wie nu precies voor welke vernieling verantwoordelijk is. We bekijken daarvoor natuurlijk alle camerabeelden hier. Dat onderzoek gaat dan naar het parket.
3: De UGent kan zelf ook nog straffen uitspreken, maar daar is het nog te vroeg voor, zeggen ze. De aarde heeft gebeefd in Denemarken. Volgens Amerikaanse experts had de beving een kracht van 3,5. Europese experts spreken van bijna 4. Er is voorlopig geen sprake van schade of slachtoffers. Er is voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer in Europa, op de Noorse eilandgroep Spitsbergen. Onderzoekers maken zich daar grote zorgen over, omdat vogelgriep zich al maar verder verspreidt in Europa. Vooral in Noordpoolgebied kan dat dramatische gevolgen hebben, voor bedreigde diersoort bijvoorbeeld. En de Wereldgezondheidsorganisatie maakt bijna 3 miljoen euro vrij in de strijd tegen het Ebola-virus. Dat verspreidt zich snel in Congo en Oeganda. Er zijn nu al meer dan 500 verdachte gevallen. Mogelijk zijn al 132 mensen eraan gestorven. De WHO vreest dat het Ebola-virus zich verder zal verspreiden in Afrika, maar voor de wereld zien ze geen gevaar. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 11 graden. Morgen begint zonnig, later duiken er stapelwolken op, tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en warm zomerweer.
2: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
0: 70s
2: en meer.

autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Ons federaal parket onderzoekt of er Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafaris in ex-Joegoslavië in de jaren 90 in Sarajevo. Dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safaris zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om op burgers te schieten. Het parket wil er niets over zeggen, alleen dat het onderzoek start op basis van informatie in de pers. Ook in Italië en Oostenrijk loopt al zo'n onderzoek. De Universiteit Gent mag de overgebleven pro-Palestijnse bezetters uit het UFO-gebouw halen. Dat heeft de rechter beslist na een klacht van de rector. Mogelijk vertrekken de betogers zelf. De politie arresteerde deze namiddag al 46 bezetters in het rectoraat. Journalist Quinten Evers.
2: We weten bijvoorbeeld niet helemaal zeker dat dat allemaal wel studenten zijn. Kans is groot dat er ook heel wat andere mensen uit andere groeperingen, bijvoorbeeld pro-Palestijnse groeperingen, zich bij hebben aangesloten. Wat de politie op dit moment ook nog aan het uitzoeken is wie nu precies voor welke vernieling verantwoordelijk is. We bekijken daarvoor natuurlijk alle camerabeelden hier. Dat onderzoek gaat dan naar het parket.
1: De UGent kan ook zelf nog straffen uitspreken, maar daar is het nu nog te vroeg voor, zegt ze. In de Europa League voetbal beginnen Aston Villa en Freiburg rond deze tijd in Turkije aan de finale. Bij Villa staat rode duivel Yuri Tielemans aan de aftrap. Amadou Onana begint op de bank. Bij ons supportert Sint-Truiden voor Aston Villa. Want als zij de Europa League winnen en straks vijfde worden in de Premier League, dan gaat STVV volgend seizoen rechtstreeks naar de competitiefase van de Europa League. En moeten dus geen play-offs meer spelen. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen begint zonnig, later duiken er stapelwolken op, tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en warm zomerweer.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums uit de 60s, 70s en 80s. Psycho Killer.
0: En de platenspeler.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Ons federaal parket onderzoekt of er ook Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafaris in ex-Joegoslavië in de jaren 90 in Sarajevo. Dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safaris zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om op burgers te schieten. Het parket wil er niets over zeggen, alleen dat het dat onderzoek start op basis van informatie in de pers. Ook in Italië en Oostenrijk loopt al zo'n onderzoek. Binnenlandminister Ken Thijs stuurt geen extra agenten naar onze kust om het probleem met transmigranten mee aan te pakken. Volgens Ken Thijs krijgen ze daar al genoeg steun, zegt politiek journalist Rob van Erk.
2: Omdat er al heel veel extra steun gekomen is naar de kust in de strijd tegen die transmigranten, zegt minister Ken Thijs, 50 extra agenten, een droneteam, een helikopter, zelfs agenten te paard. En dus kan er voorlopig niets extra komen, zegt minister Ken Thijs.
1: Eerder vandaag trok de korpschef van de Westkust nochtans aan de alarmbel. Omdat de politie nu te weinig middelen heeft om mensensmokkelaars tegen te houden. De pro-Palestijnse actievoerders, die nu nog het UFO-gebouw aan de UGent bezetten, zullen daar morgenmiddag vrijwillig vertrekken, om 2 uur. Dat hebben ze beslist na overleg met de UNIF. De rechter had eerder vandaag beslist dat de politie iedereen mocht weghalen. Meer dan 40 betogers werden gearresteerd, onder meer omdat ze van alles vernield hadden in de gebouwen van de UGent. De politie onderzoekt nu wie wat gedaan heeft en wie overgedragen wordt aan het parket. Buitenlandminister Prevot heeft de Israëlische ambassadeur in ons land op het matje geroepen over de harde aanpak van deelnemers van de hulpvloot voor Gaza door de Israëlische Veiligheidsdienst. Onder hen ook 7 Belgen. Ze werden gevangen gehouden, vastgebonden en met hun hoofd naar beneden geduwd. Ook andere landen pikken die aanpak niet. Zelfs de VS en Israëli's premier Netanyahu zijn er niet over te spreken. Club Brugge trainer Ivan Leko roept op tot kalmte. We moeten gewoon normaal doen, zegt hij. Club kan morgenavond op het veld van KV Mechelen voor de 20e keer landskampioen worden. De focus moet volledig op die wedstrijd liggen, zegt Leko.
3: Already from yesterday, we try to put all the focus absolutely on tomorrow. Thursday 8:30 Mechelen. This is where we need to put all the focus and concentration on.
1: Club is kampioen als het zelf wint in Mechelen. Als het gelijk speelt of verliest, dan hangt het af van wat achtervolger Union doet bij AA Gent. Vannacht klaart het helemaal op bij minima rond 11 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig. Later komen er stapelwolken opzetten, maximaal tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag is het zomers met veel zon en temperaturen tussen 25 en lokaal 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta. Zo zeg.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Rode duivel Yuri Tielemans scoorde het eerste doelpunt, kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet SCVV geen play-offs meer spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Binnenlandminister Quentin stuurt geen extra agenten naar onze kust om het probleem met transmigranten mee aan te pakken. Volgens Quentin krijgen ze daar al genoeg steun. Eerder vandaag trok de korpschef van de Westkust nochtans aan de alarmbel, omdat de politie nu te weinig middelen heeft om mensensmokkelaars tegen te houden. Frankrijk krijgt 766 miljoen de komende jaren om meer politie in te zetten langs de Franse kust. Politiek journalist Rob van Herk.
2: Ik heb begrepen dat ook ons land eigenlijk dat aanbod van de Britten heeft gekregen, maar dat we daar voorlopig niet op ingaan, dat onze regering dat geld niet aanvaardt. Nochtans, in het verleden hebben we het al gedaan. Hebben de Britten ons bijvoorbeeld geld gegeven om de haven van Zeebrugge jaren geleden te beveiligen in diezelfde strijd tegen transmigranten. Maar deze keer dus niet.
1: En dat is niet naar de zin van enkele kustburgemeesters. Zij overwegen om dat Britse geld zelf aan te nemen en zelf maatregelen te nemen. Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en banen schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. Het grootste deel van de besparingen zal gehaald worden bij personeelskosten. BASF heeft ook een grote vestiging in Antwerpen. Eind oktober raakte al bekend dat daar zowat 600 banen verdwijnen tegen eind 2028. Dat is 1 op de 6. Vannacht klaart het helemaal op bij minima rond 11 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig. Later komen er stapelwolken opzetten. Maxima tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en zomers warm.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Rode duivel Yuri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet SCVV geen play-offs meer spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en banen schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. Het grootste deel van de besparingen zal gehaald worden bij personeelskosten. BASF heeft ook een grote vestiging in Antwerpen. Eind oktober raakte al bekend dat daar zowat 600 banen verdwijnen tegen eind 2028. Dat is 1 op de 6. De VS heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Iran gaat het nu bekijken, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Volgens de Iraanse staatstelevisie blijft Iran nog altijd erg wantrouwig tegenover de VS. En er starten morgen 2 Belgen minder in de 12e rit in de Ronde van Italië. Lennart van Eetveld viel vandaag en brak een middenvinger. Hij liep ook schaafwonden op aan zijn arm en elleboog. Tijdens de rit stapte ook Edward Plankaert al af. Zo blijven er nog 12 Belgen over in deze Giro. Vannacht klaart het op bij minima rond 11 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later stapelwolken. Maxima tot de 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en zomers warm.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.